je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: tieners die een aanslag hebben gepleegd op een moskee in San Diego zijn wellicht online geradicaliseerd. Dat zegt de FBI. De twee zijn zelf omgekomen. Ze lagen dood in een auto. Bij hen lag een manifest met woorden van haat.
1: The victims who lost their lives yesterday were there to help others, to be part of a community that came together in peace. Instead, they were confronted by teenagers who appeared to have been radicalized online to believe that they didn't belong because of how they looked or where they worshipped.
0: Bij herzoekingen vond de politie meer dan 30 vuurwapens en een kruisboog. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist eind deze week naar Zweden voor een NAVO-top. Die belooft gespannen te verlopen door de oorlog in Iran. Rubio wil pleiten voor meer investeringen in defensie en een betere verdeling van de lasten onder de leden. Eerder was ook president Trump al scherp voor de Europese NAVO-landen, omdat ze zich niet wilden mengen in de oorlog in Iran. Maar mogelijk gaan NAVO-lidstaten straks toch schepen begeleiden in de straat van Hormuz. En een kleine overwinning voor Donald Trump. Bij republikeinse voorverkiezingen in Kentucky wint de kandidaat die hij heeft gesteund tegen de zetelend afgevaardigde. Die was al een tijdje bijzonder kritisch voor Trump. In Deurne bij Antwerpen is mogelijk brand gesticht in een rijhuis. De bewoner raakte bevangen door de rook. Hij moest naar het ziekenhuis. Hij kan voorlopig niet terugkeren. Het huis is onbewoonbaar. Er loopt een onderzoek naar de dader. In het voetballicht stond daar op koers voor winst in play-off 2. Het won van Westerlo met 1-2 en springt zo over richting Genk. Dat raakte niet verder dan 0-0 gelijkspel tegen Antwerp. En Charleroi en OH Leuven speelden 1-1 gelijk. Er is nog één speeldag te gaan. En in Engeland is Rode Duivel Leandro Trossard kampioen met Arsenal. Wel zonder te spelen, Bournemouth en Manchester City speelden 1-1 gelijk. En daardoor kan niemand Arsenal nog inhalen. De spelers van Arsenal volgden wel de wedstrijd samen. Ja, grote ontlading. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar tijd. Ook aan het stadion in Londen kwamen supporters gisteravond vieren. We starten nog met regen, maar stilaan is het overal droog bij 19 graden. Morgen droog en al 23 graden. Vanaf vrijdag barst een periode met zomers weer los.
2: Beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: The next train will be leaving from platform 1.
6: U luistert naar West Express met Mike West.

Welkom in de West Express en welkom in het hitjaar 1980. We begonnen met The Temptations en de Power Pom Pom. Lekkere muziek van de Detroit Penners. Cupid.

Relight My Fire van Dan Hartman en het vrouwelijke stemmetje was van Loretta Hemingway. Een opvallende plaat uit het voorjaar van 1980. Randy Crawford, One Day I Fly Away.

Instrumentale van het uur vandaag, 1980 Emerson, Lake & Palmer en Peter's Gum. Door met dat hit uit datzelfde jaar 1980. Odyssey, Use It Up and Wear It Out.

1, 2, 3, shake your body down, use it up and wear it out. Je hoort de Odyssey. Zo dadelijk ben je terug met Genesee en een Fly Too High. Eerst nog Marty Webb. Take that look of your face.

Loop niet te snel, vlieg niet te hoog, fly too high. Channel Zion. The Brothers Johnson. Uit juli 1980. Stamp.

Rossi en Companen. The Status Quo and What You're Proposing. Zeg ik alvast bedankt voor het luisteren naar de aflevering van de West Express. Ik laat je nog met onder andere Paul Simon en Hank de Knife and the Jets. Graag tot een volgende West Express.

0: tieners die een aanslag hebben gepleegd op een moskee in San Diego zijn wellicht online geradicaliseerd. Dat zegt de FBI. De twee zijn zelf omgekomen. Ze lagen dood in een auto. Bij hen lag een manifest met woorden van haat.
1: The victims who lost their lives yesterday were there to help others, to be part of a community that came together in peace. Instead, they were confronted by teenagers who appeared to have been radicalized online to believe that they didn't belong because of how they looked or where they worshipped.
0: Bij herzoekingen vond de politie meer dan 30 vuurwapens en een kruisboog. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist eind deze week naar Zweden voor een NAVO-top. Die belooft gespannen te verlopen door de oorlog in Iran. Rubio wil pleiten voor meer investeringen in defensie en een betere verdeling van de lasten onder de leden. Eerder was ook president Trump al scherp voor de Europese NAVO-landen, omdat ze zich niet wilden mengen in de oorlog in Iran. Maar mogelijk gaan NAVO-lidstaten straks toch schepen begeleiden in de straat van Hormuz. En een kleine overwinning voor Donald Trump. Bij republikeinse voorverkiezingen in Kentucky wint de kandidaat die hij heeft gesteund tegen de zetelend afgevaardigde. Die was al een tijdje bijzonder kritisch voor Trump. In Deurne bij Antwerpen is mogelijk brand gesticht in een rijhuis. De bewoner raakte bevangen door de rook. Hij moest naar het ziekenhuis. Hij kan voorlopig niet terugkeren. Het huis is onbewoonbaar. Er loopt een onderzoek naar de dader. In het voetballicht stond daar op koers voor winst in play-off 2. Het won van Westerlo met 1-2 en springt zo over in Genk. Dat raakte niet verder dan 0-0 gelijkspel tegen Antwerp. En Charleroi en OH Leuven speelden 1-1 gelijk. Er is nog één speeldag te gaan. En in Engeland is Rode Duivel Leandro Trossard kampioen met Arsenal. Wel zonder te spelen, Bournemouth en Manchester City speelden 1-1 gelijk. En daardoor kan niemand Arsenal nog inhalen. De spelers van Arsenal volgden wel de wedstrijd samen. Ja, grote ontlading. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar tijd. Ook aan het stadion in Londen kwamen supporters gisteravond vieren. We starten nog met regen, maar stilaan is het overal droog bij 19 graden. Morgen droog en al 23 graden. Vanaf vrijdag barst een periode met zomers weer los.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: is Radio Memories Hitschijf van de week.
1: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

Billy Ocean en The Red Light Spells Danger. Goedemorgen allemaal. Welkom in een nieuwe dag op deze woensdag. Lekker die week door midden spitsen. En er komt weer een verlengd weekend aan. Lekker om naar uit.

De sfeer erin met Opus en Live is Live. Zo dadelijk Frank van Damme, maar dit wordt een avond. En ik heb ook Anita Meijer die nog klaarstaat. Dat zit er allemaal aan te komen. Samen met deze van D-Bart en The Rhythm of the Night.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: Super Freak.
1: Tijd voor een knuffelmomentje. En ook een moment om te zeggen van... fijn dat we samen zijn. Dat is het nummer dat eigenlijk wordt opgedragen... aan alle medewerkers van Radio Memory. Want ja, that's what friends are for. Omdat we het samen een hele leuke radio maken.

weer een van die samenwerkingen. Tegenwoordig hebben ze dat de naam gegeven. The Collapse. Kygo, Khaled en Griffin. Save my love. Goedemorgen. Ja, ja. De week door middensmitsen. Met een beetje rock and roll.

0: zeggen.
1: Wakker worden!
2: De ochtendshow.
0: Hallo, Jovali hier. Dit is mijn nieuwe single.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen. Olé.

In de jaren 80 was het een echte hype. Die safety dance. Zie je bij Radio Memory. Ja, het einde van het eerste deel zit er al op. Dat betekent dat we naar een moment gaan met Jonathan. De Peter van Radio Memory. We zijn er 4 op.

0: De tieners die een aanslag hebben gepleegd op een moskee in San Diego zijn wellicht online geradicaliseerd. Dat zegt de FBI. De twee zijn zelf omgekomen. Ze lagen dood in een auto. Bij hen lag een manifest met woorden van haat.
1: The victims who lost their lives yesterday were there to help others, to be part of a community that came together in peace. Instead, they were confronted by teenagers who appear to have been radicalized online to believe that they didn't belong because of how they looked or where they worshipped.
0: Bij herzoekingen vond de politie meer dan 30 vuurwapens en een kruisboog. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist eind deze week naar Zweden voor een NAVO-top. Die belooft gespannen te verlopen door de oorlog in Iran. Rubio wil pleiten voor meer investeringen in defensie en een betere verdeling van de lasten onder de leden. Eerder was ook president Trump al scherp voor de Europese NAVO-landen, omdat ze zich niet wilden mengen in de oorlog in Iran. Maar mogelijk gaan NAVO-lidstaten straks toch schepen begeleiden in de straat van Hormuz. En een kleine overwinning voor Donald Trump. Bij republikeinse voorverkiezingen in Kentucky wint de kandidaat die hij heeft gesteund tegen de zetelend afgevaardigde. Die was al een tijdje bijzonder kritisch voor Trump. In Deurne bij Antwerpen is mogelijk brand gesticht in een rijhuis. De bewoner raakte bevangen door de rook. Hij moest naar het ziekenhuis. Hij kan voorlopig niet terugkeren. Het huis is onbewoonbaar. Er loopt een onderzoek naar de dader. In het voetballicht stond daar op koers voor winst in play-off 2. Het won van Westerlo met 1-2 en springt zo over Racing Genk. Dat raakte niet verder dan 0-0 gelijkspel tegen Antwerp. En Charleroi en OH Leuven speelden 1-1 gelijk. Er is nog één speeldag te gaan. En in Engeland is Rode Duivel Leandro Trossard kampioen met Arsenal. Wel zonder te spelen, Bournemouth en Manchester City speelden 1-1 gelijk. En daardoor kan niemand Arsenal nog inhalen. De spelers van Arsenal volgden wel de wedstrijd samen. Ja, grote ontlading. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar tijd. Ook aan het stadion in Londen kwamen supporters gisteravond vieren. We starten nog met regen, maar stilaan is het overal droog bij 19 graden. Morgen droog en al 23 graden. Vanaf vrijdag barst een periode met zomers weer los.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.

0: Zaterdagochtend met Tears for Fears. Sowing the Seeds of Love. Heerlijk die week door midden spitsen. Bedankt dat je er weer getuige van bent. Want we gaan uitkijken naar een nieuw verlengd weekend. Ja. Het Pinkster Weekend komt eraan, vrienden. Ach, dit is zalig. Lou Rawls. I'll see you when I get there.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address.

iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
4: Slapen doen we 's nachts. Dus.

Nederland. En laten we genieten van heel mooie dingen. Fate No More straks. En I'm So Easy. Vrienden, mag ik u voorstellen, goede vriend van mij.

bewegen van links naar rechts. Überall auf der Welt. Friday break hier in de ochtend, Joe. Goedemorgen. Het tweede deel met zo. Het moment met Jonathan. Ik heb ook nog Steve Winwood. En een paar kanjers. En ook de nieuwe Tino Martin. Young and

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: Bel gratis 0800 26 004.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemorgen.

0: Radio Memory. Radio Memory.
1: Let's go, girls.

0: seriemoordenaar Freddy Orion heeft nu al 736.000 euro aan dwangsommen tegoed van de Belgische staat. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Pogingen om voorwaardelijk vrij te komen mislukten telkens. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens behandelt ons land Orion onmenselijk. Het eist een oplossing. Elke dag dat hij er niet is, komt er 1000 euro bij. In Vraassenen is een vrouw van 57 omgekomen bij een zwaar verkeersongeval met een schoolbus en een vrachtwagen. Die reed de bus langs de zijkant aan op een kruispunt. De begeleidster van de bus overleed ter plaatse. De chauffeur liep lichte verwondingen op. Er zaten op dat moment geen leerlingen op de bus. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de buschauffeur een fout maakte door onoplettendheid. Hij was niet onder invloed, maar zijn rijbewijs is voorlopig ingetrokken. In Knokke-Heist is een huis afgelopen nacht volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond en de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op omliggende woningen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is officieel rond. De deal werd eigenlijk al vorige zomer gesloten. Maar de lidstaten van de Europese Unie hebben de overeenkomst pas nu definitief goedgekeurd. Europa laat verschillende heffingen op industriële producten uit de VS vallen. En de Amerikaanse president Trump belooft op zijn beurt een invoertax van 15% op Europese goederen. In het centrum en het zuiden van China zijn er nu al 22 doden gevallen bij overstromingen en aardverschuivingen. Bijna evenveel mensen zijn nog vermist. In verschillende regio's is de voorbije dagen uitzonderlijk veel regen gevallen. En volgens de weerkundige diensten is er nog niet meteen beterschap in zicht. Bij ons blijft het aan zee al droog vandaag. Elders is het nog regenachtig. Het kan ook nog altijd onweren bij maxima rond 19 graden. Vanaf morgen wordt het zonniger en warmer. Morgen halen we 22 graden. Daarna stijgt het kwik tot 25 graden en meer.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
4: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

0: shit. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.

Goedemorgen, we zijn ondertussen woensdag geworden en de deuren zijn weer open gegaan van onze ochtendcrew. Samen met Phil Collins, Dance Into The Light. En dat gaan we doen, een beetje dansen in het licht natuurlijk. En het is altijd heel plezant te zijn dat we nog even op een reis moeten gaan. Zoals Carlos Santana, They All Went To Mexico. Nee, we gaan hier lekker blijven.

Aventura met die obsessie. Het is een obsessie om op een woensdag te gaan optreden in onze ochtendkroeg. Maar straks krijg je nog eentje van Shakira die een tango blijkt te zijn, maar dat is voor later het programma. Maar we gaan even naar onze eigen artiesten gaan kijken. Doen we met Herbert Verhagen. En jij blijft mij altijd verbazen. Dat vind ik ook.

0: drunk on wine.
1: Dat is de tijd van Bandolero met deze Paris Latino. Het is een Parijse inwikkeling blijkbaar. En ja, het is zo'n beetje Zuiders type. Dat hebben we altijd al geweten, maar nu tijd voor Kleimans en Van Geel. Zij zeggen altijd, morgen is het beter.

Het was even terug in de tijd met deze van Jack Jarzy en I'm Calling. En ik heb al de maand proberen te bellen, maar jij nam gewoon niet op. Dus het was ook nog de tijd dat er geen antwoordapparaat bestond. Of te zeggen dat je een extra apparaat bijkocht. Maar genoeg beloofd. Ik had het gezegd, er is nog een obsession. En hier is Shakira Obsession met die fameuze tango.

beperk lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Ja, zo'n stem, die Bonnie Tyler, die Total Eclipse of the Heart. En we gaan ze natuurlijk, ja, altijd blijven meedraaien en ondersteunen. Zo zijn we toch zo'n beetje aangezet. Nu is het tijd voor Aztecamera met Somewhere in My Heart. Ergens is er nog een plaatsje vrij, maar je moet het wel zoeken.

0: Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: Ja, ze zijn nog steeds aan het ruzie maken, deze Brandy en Monica. Met The Boy Is Mine. Nee, het is die van mij. Maar daarmee gaan we ook de deuren sluiten van onze ochtendkroeg. Ik moet geen ruzie in de ochtendkroeg hebben, dus... Morgen ben ik weer op je favoriete radio. En ik zal zeggen nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijgen nog André Hazes junior en Robert van Emert en samen uit, samen thuis. Tot morgen. Hetzelfde.

0: seriemoordenaar Freddy Orion heeft nu al 736.000 euro aan dwangsommen te goed van de Belgische staat. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Pogingen om voorwaardelijk vrij te komen mislukten telkens. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens behandelt ons land Orion onmenselijk. Het eist een oplossing. Elke dag dat hij er niet is, komt er 1000 euro bij. In Knokke-Heist is een huis afgelopen nacht volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond en de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op omliggende woningen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is officieel rond. De deal werd eigenlijk al vorige zomer gesloten. Maar de lidstaten van de Europese Unie hebben de overeenkomst pas nu definitief goedgekeurd. Europa laat verschillende heffingen op industriële producten uit de VS vallen. En de Amerikaanse president Trump belooft op zijn beurt een invoertax van 15% op Europese goederen. In het centrum en het zuiden van China zijn er nu al 22 doden gevallen bij overstromingen en aardverschuivingen. Bijna evenveel mensen zijn nog vermist. In verschillende regio's is de voorbije dagen uitzonderlijk veel regen gevallen. En volgens de weerkundige diensten is er nog niet meteen beterschap in zicht. Bij ons blijft het aan zee al droog vandaag. Elders is het nog regenachtig. Het kan ook nog altijd onweren bij maxima rond 19 graden. Vanaf morgen wordt het zonniger en warmer. Morgen halen we 22 graden. Daarna stijgt het kwik tot 25 graden en meer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.

0: Hé, wat leuk. Je hebt nog een foto. Een foto van vroeger. Een foto van heel lang geleden. Zo. Stond hij op het lijstje van Ringo Starr toevallig. 1973. Photograph. Daar gaat hij. Ringo Starr.
1: Middle of the Roadshow. Met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraar.

We zeggen het wel vaker natuurlijk op de radio. Het is net of het gisteren was, hè? Lang geleden, 1995. Het was de tweede hitsingle voor de Army of Lovers. I Give My Life. Terug op de radio. Net zoals zo'n vele vrolijke fotografische tijd, lieve mensen. Terug in de voltooid fotografische tijd. Maar nog lang niet versleten. Welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

Een echte drukker, ook in Duitsland. Houdt van country music. Turbik, Dave Dudley, Charlie Fry, maakt niet uit. Huppakee. En dan die de bakkie, hè. Brikkie, brikkie. Nog iemand staan erbij? Op je bakkie luisterrijk en blij. Het was de Vlasie Truckstop enorm populair in 1977. Zo meteen vanuit het theater. Een fijne voor achter de keukengordijnen. Allereerst zijn hier de Jacksons met Lovely One.

0: best wel weer lekker hoor. De hele familie compleet op één schijfje. Op 45 toeren. Een plaatje. Het zwarte vinyl. Oh, wat lekker mensen. Ja. Dan gaan de Jacksons met Lovely One.
1: Een fijne
0: voor
1: achter de keukengordijn.
0: Het liedje gaat over de kracht van de muziek om je op te vrolijken wanneer je het even tegen zit. Weg met je zorgen. Voel je fijn? Wat zal het zijn?
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Het is de Harmony.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat maakt niet af, man.

bands stonden ze daar op het wereldpodium. The Modern Talking uit Duitsland. Van wie er als Dort? Ja, als Duitsland. Oh, gezellig toch. De typische muziek werd iedere keer in principe dezelfde dreun, zeiden we toen. Het leek allemaal een beetje op elkaar, maar het werden wel allemaal grote hits, hoor. Hele grote. Yo My Heart, Yo My Soul, dat was een eerste. Modern Talking, terug op de radio met daarvoor een hele fijne van achter de keukengordijnen. Vandaag was het Harmony met dus oké. Okay. In 1978 gingen ze naar het Eurovisie Songfestival in Parijs. En ze werden 13e. Nou, dat waren tijden dan maar. You've got

van alles wat lekker is en bovenover niet zoveel de hele dag op de zender. Jawel. Fijn dat je erbij bent en je luistert via jouw transistorradio. Lekker ouderwets. Echt niet lelijk. Nog steeds niet. Nee hoor. De plaatjes worden voor straatjes. In de middel op het roadshow. Ze komen gewoon lekker voorbij. Hey.

0: Een beetje hyper de pieper is die man wel, hè? Was die man wel? Ja, 13, wat was het? 76. Van de vorige eeuw. Ja. Dat waren plaatjes, lieve luisteraars.
1: Middle of the Road Show. Hans de Knecht.

Dan wil ik niet zeggen dat 1968 gisteren was. Maar ja, goed. De jaren 60 waren daarentegen wel populair, hoor, met een heleboel goede groepen. En ook Los Bravos. Black is black. I want my baby back. Jaren later. De zoon van Mies Bouwman en Leen Timp. Weet je nog, Joost. Met zijn groep. Bloem. Omdat. Ook zo'n lekker nummer.

ja, Rick Astley gewoon die het scoorde in de jaren 80 met Together Forever onder andere. En nog heel veel andere fotografische werkjes waar we nog steeds trots op zijn. Vier de bekende lange palen en digitale.

gewoon even lekker terug in die fotografische tijd. Dan echt in de 8.7, toch? 8.7. Ja. Kan Monica je vragen, wat deed jij ook alweer in 1978? Doe ook niet, hoor. For Love, dat was een girlie. Was even een van de laatste platen vandaag in de middle of the roadshow. Morgen maken we alvast even een afspraak. Zelfde tijd en zelfde golflengte, mensen. En zometeen heel veel lekkers nog meer van mijn hele lieve radiocollega's.

0: Seriemoordenaar Freddy Orion heeft nu al 736.000 euro aan dwangsommen te goed van de Belgische staat. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Pogingen om voorwaardelijk vrij te komen mislukten telkens. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens behandelt ons land Orion onmenselijk. Het eist een oplossing. Elke dag dat hij er niet is, komt er 1000 euro bij. In Knokke-Heist is een huis afgelopen nacht volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond en de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op omliggende woningen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is officieel rond. De deal werd eigenlijk al vorige zomer gesloten. Maar de lidstaten van de Europese Unie hebben de overeenkomst pas nu definitief goedgekeurd. Europa laat verschillende heffingen op industriële producten uit de VS vallen. En de Amerikaanse president Trump belooft op zijn beurt een invoertax van 15% op Europese goederen. In het centrum en het zuiden van China zijn er nu al 22 doden gevallen bij overstromingen en aardverschuivingen. Bijna evenveel mensen zijn nog vermist. In verschillende regio's is de voorbije dagen uitzonderlijk veel regen gevallen. En volgens de weerkundige diensten is er nog niet meteen beterschap in zicht. Bij ons blijft het aan zee al droog vandaag. Elders is het nog regenachtig. Het kan ook nog altijd onweren bij maxima rond 19 graden. Vanaf morgen wordt het zonniger en warmer. Morgen halen we 22 graden. Daarna stijgt het kwik tot 25 graden en meer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Le Folle de Gant, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
6: En

0: is Radio Memories hitschijf van de week.
1: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

Franstalige plaat was deze op deze woensdag 20 mei hier bij Radio Memory vanuit Pajottingen en Galmaarden. Neem je mee tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaken, doet er niet toe. Je moet Radio Memory met je meenemen. Tot 1 uur gaan we het gezellig maken. Met nu een meneer uit de streek afkomst uit Nienhoven. Namelijk, we draaien Miguel en You Raise Me Up.

was er eentje van de Rolling Stones en Satisfaction hier op de radio. Als ik even onze playlist bekijk en klok in de studio, gaan we richting reclame. Gaan we doen met deze van Buiksvis, hè.

0: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding, kelderdichting en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie. www.home-solution.be. Bel gratis 0800 26 004.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

was er eentje van de Stef Müller Band, Acracadabra. Allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Bever. We gaan indraaien van Lange Jojo en Valencia.

beste muziek. Je hoort enkel hier bij ons op de radio. We draaien de Tokyo Katapuzzi, Everybody on the Floor. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met Pussycat Mississippi. En dan nog eentje van onze Michael Jackson en Billie Jean. Een singletrack uit de CD Thriller.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.

was ook een hele mooie single van Stan van Semang. We draaiden Ster. We blijven maar op romantische toeren. En we gaan terug naar 1975. Toen waren we 6 jaar jong. Wat gaat de tijd heel snel, hè? We draaien eentje van Cynthia Clay. Lay Lonely Without You. Hey, goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie massaal allemaal aan het luisteren zijn.

0: Thuis, op het werk of in je huiskamer. Je luistert naar Radio Memory. Aan tafel met Tony van Weveren. Van 11 tot 1 uur.
1: Colombia's Amazon Basin has become a production center for the country's biggest illegal export port, cocaine. Cocaine. Cocaine.

0: In het secundair onderwijs komt er binnenkort een nieuw gratis lespakket over roken en vapen. Dat wijst jongeren op de gevaren en risico's en laat hen kritisch nadenken over het gebruik van sigaretten en e-sigaretten. 5 scholen hebben het pakket al met succes getest. De lessen zijn vooral bedoeld voor het tweede en derde middelbaar. Onderzoek heeft aangetoond dat veel jongeren rond die leeftijd beginnen met roken of vapen. Het kan in ons land tot 1,5 jaar duren voor goedgekeurde geneesmiddelen effectief op de markt komen. Dat komt vooral door lange onderhandelingen over de terugbetaling. Soms kiezen farmaceutische bedrijven er ook zelf voor om hun medicijnen niet te lanceren omdat ze niet genoeg winst kunnen maken. Zowat de helft van de ontwikkelde medicijnen komt daardoor uiteindelijk niet op onze markt. In Dilbeek is een poetsvrouw van 58 overleden nadat ze door het raam van een woning was gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Wellicht is de balustrade gebroken toen de vrouw het tapijt wilde uitkloppen. Er loopt een onderzoek. Al maar meer mensen die in de buurt van Brussels Airport wonen klagen over zware geluidshinder. Volgens veel bewoners is de situatie zelfs onhoudbaar geworden. Vorige zomer zijn de vliegroutes veranderd en sindsdien vliegen de toestellen vaker over woongebieden. De Brusselse regering wil een snelle oplossing, anders stapt ze naar de rechter. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Russische ambtgenoot Poetin ontvangen met een ceremonie in de grote hal van het volk in Peking. Beide leiders prezen hun samenwerking. China en Rusland hebben al 25 jaar een vriendschapsverdrag en willen dat verlengen. Het bezoek van Poetin duurt 2 dagen. Hij zal het met zijn Chinese ambtgenoot onder meer hebben over de internationale spanningen en over regionale kwesties. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Xi Jinping is intussen ook al uitgenodigd in Moskou. Het wordt geleidelijk droger met opklaringen bij maxima rond 19 graden. Morgen krijgen we meer zon en kunnen we 23 graden halen. Daarna wordt het al maar warmer en zonniger. Vrijdag tot 27 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag, gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
1: De beste muziek
3: hoor je hier.
5: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
3: Tony van Beveren.

draait een formatie uit Zweden. Ze zijn met z'n vieren, twee heren, twee dames, allemaal hier op deze woensdag 20 mei, iets over 12 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal, ik neem je mee tot 1 uur, tot aan de mensen van Viva La France. Vandaag is dat nog Daniel Fontaine met intrede van onze collega Katrien Verheijen, die voortaan vanaf volgende week Viva La France zal doen hier bij Radio Memory tussen 13 en 15 uur. Maar straks na 1 uur is dat nog tezamen met Daniel Fontaine. En tot die tijd gaan we het gezellig maken met nu Zweeds.

was de nieuwe single van Frank van Damme alias Jippekeke. Jippekeke, ja. Dit wordt een avond om nooit te vergeten. We gaan stilzaal richting reclame hier bij Radio Memory. Gaan we doen met Madonna, Open Your Heart. En dan nog eentje van de Zorbedans. Die we nog draaien, nog net voor reclame hier op deze woensdag. Vanuit Pajottegem, hè. Geraldsbergse straat onder den 5 in Galmaarden. Daar zijn we gelegen.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966

maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: Bel gratis 0800 26 004.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
9: Goedemiddag.

de grootste successen van Wang Chang. Everybody have fun tonight, draaiden we in ons programma. We gaan nog eentje terug in de tijd draaien. Eentje van Jay and the Americans en Caramia.

was een mooie single van Mel King. En we draaiden Wolkenwater. En dat is een van de grootste successen van Kylie Minogue.

Deze man ken je nog wel van My Way. We draaiden Frank Sinatra en New York, New York. We gaan richting reclame. Gaan we doen met de nummerke van Neil Diamond. En we draaien Sweet Caroline.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

We hebben de versie meegebracht vandaag op deze woensdag 20 mei door onze Henk Wijnhart, de man die je nog kent van Met de Vlam in de Pijp. We draaiden Hey Suzy. En daar zeg je van Modern Talking, hè? Brother Louis.

0: In het secundair onderwijs komt er binnenkort een nieuw gratis lespakket over roken en vapen. Dat wijst jongeren op de gevaren en risico's en laat hen kritisch nadenken over het gebruik van sigaretten en e-sigaretten. 5 scholen hebben het pakket al met succes getest. De lessen zijn vooral bedoeld voor het tweede en derde middelbaar. Onderzoek heeft aangetoond dat veel jongeren rond die leeftijd beginnen met roken of vapen. Het kan in ons land tot 1,5 jaar duren voor goedgekeurde geneesmiddelen effectief op de markt komen. Dat komt vooral door lange onderhandelingen over de terugbetaling. Soms kiezen farmaceutische bedrijven er ook zelf voor om hun medicijnen niet te lanceren omdat ze niet genoeg winst kunnen maken. Zowat de helft van de ontwikkelde medicijnen komt daardoor uiteindelijk niet op onze markt. In Dilbeek is een poetsvrouw van 58 overleden nadat ze door het raam van een woning was gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Wellicht is de balustrade gebroken toen de vrouw het tapijt wilde uitkloppen. Er loopt een onderzoek. Al maar meer mensen die in de buurt van Brussels Airport wonen klagen over zware geluidshinder. Volgens veel bewoners is de situatie zelfs onhoudbaar geworden. Vorige zomer zijn de vliegroutes veranderd en sindsdien vliegen de toestellen vaker over woongebieden. De Brusselse regering wil een snelle oplossing, anders stapt ze naar de rechter. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Russische ambtgenoot Poetin ontvangen met een ceremonie in de grote hal van het volk in Peking. Beide leiders prezen hun samenwerking. China en Rusland hebben al 25 jaar een vriendschapsverdrag en willen dat verlengen. Het bezoek van Poetin duurt 2 dagen. Hij zal het met zijn Chinese ambtgenoot onder meer hebben over de internationale spanningen en over regionale kwesties. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Xi Jinping is intussen ook al uitgenodigd in Moskou. Het wordt geleidelijk droger met opklaringen bij maxima rond 19 graden. Morgen krijgen we meer zon en kunnen we 23 graden halen. Daarna wordt het al maar warmer en zonniger. Vrijdag tot 27 graden.
1: Stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 18:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kruisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
7: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

0: We zijn vandaag woensdag 20 mei, iets na 1 uur. En jullie hoorden net Claude François met Comme d'habitude. Maar vandaag is het helemaal niet Comme d'habitude, want ik heb iemand meegebracht. Hallo Katrien, goedemiddag.
1: Goedemiddag Daniel.
0: En hoe gaat het met jou?
1: Heel goed. Behalve dat mijn twee oren dicht zitten, goed.
0: Maar dat kan wel van tijd een voordeel hebben, dat ze dicht zijn, dat alles niet hoort. Hè?
1: Dat is waar, maar nu zou ik toch wel graag alles horen.
0: Kan me dat inbeelden. En hoe voelt dat terug aan de radio bezig zijn?
1: Goed, maar toch wel een beetje, zenuwachtig.
0: Ik kan dat begrijpen. Ik kan me dat begrijpen. Ik heb ook de eerste keer dat ik dat mocht doen, was zweten en zijn zweetpolletjes.
1: Ja, wel, dat heb ik momenteel. Zweethanden, inderdaad.
0: We gaan dat proberen samen op te lossen. Hè. En we gaan vandaag samen muziek maken. En de mensen kunnen bellen naar ons nummer. En ken je dat ondertussen al?
1: 0266 99 660.
0: Voilà, dus mensen, bel maar en dan krijg je Katrien aan de lijn. En we gaan voort met Céline Dion. Pour que tu m'aimes encore. En zit jij verliefd voor de moment?
1: Al 5 jaar.
0: Ja,
1: ja zeg. En nog altijd. Ja.
0: En voilà, dat moet een gelukkige mens zijn.
1: Goh, laat ons openen.
0: Ja, voilà. Oké, Céline Dion, pour que tu m'aimes encore.

0: Céline Dion die opnieuw gaat optreden.
1: Ja, inderdaad. Ja, en, na haar ziek zijn, hè.
0: Ja, en het was heel snel uitverkocht. Heb je ook geprobeerd om...
1: Ik heb geprobeerd, maar ik was te laat.
0: Ja, maar als er zo 10.000 mensen gaan bellen... Maar dat zal wel dat duur geweest zijn. Maar wie weet, komt ze ooit nog een keer naar de Belgiek, hè?
1: Dus dat...
0: We hebben iemand aan de lijn gehad die een plaatje aanvroeg.
1: Ja, Geert uit Beveren belde en hij vroeg het plaatje van Hervé Viard en Capri Sefini.
0: Ja, over een onverwerkte liefdesbreuk. Ik hoop dat dat niet het geval is bij Geert.
1: Dat dus, zal niet.
0: Nee, denk het. Zijn Vivianneke zal nog altijd blij zijn.
1: Ik wist niet meer goed de naam van zijn vriendin of vrouw. Vivian, inderdaad. Ja.
0: Voilà, Geert, Hervé Viard en Capri Sefini.
2: Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais.

0: Ooit naar Kappie al geweest?
1: Nee. Eerlijk, ik ga misschien iets dom zeggen, maar ik weet zelfs niet waar dat het ligt.
0: Ik dacht in Italië. Is het niet in Italië? Want ik weet er veel dingen, maar Capri dacht ik dat in Italië was. Maar wedden dat als we mis zijn, dat er iemand gaat bellen ons te zeggen.
1: Ik ken alleen Capri van die drankjes.
0: Ah ja, ja, die zakjes. Ja, ja, ja, ja.
1: Het zal dat niet zijn, hè?
0: Nee, nee, nee, ik denk het ook niet. We hadden zelfs nog een telefoontje gekregen.
1: Ja, en dat van Rozeke. En zij vroeg, shake met Tussé, je t'aime.
0: Voilà, si Rozeke, deze is voor jou.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

0: Voilà, Petula Clark. En ze gingen wat twisten. Nu, Katrien, nu dat je terug bent, wat zijn jouw plannen?
1: Dus ja, van elke woensdag Vive la France te doen. Maar 1 uurtje.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Dus van 13 tot 14. En dan van 14 tot 15, ja, gewoon hè.
0: Gewoon Katrien.
1: Van die... Zo noemen we het ook hè.
0: Is dat dan zotte muziek?
1: Nee. Nee. Beetje van alles.
0: Beetje van alles, ja.
1: Beetje, ja, dat mag een keer zot zijn, maar ja, van alles. Dus.
0: Ah, oké. Okay. En de mensen kunnen naar u ook bellen om plaatjes aan te vragen?
1: Ja, sowieso, hè. Sowieso. Ja,
0: en doe je dan nog iets buiten de woensdag?
1: Donderdag, wacht hoor, ik moet dan even denken. 13, 15 ook, hè. 13 uur, 15 uur. En ja, terug gewoon Katrien.
0: Ah, oké. Okay. Dus... We gaan ook niet moeten luisteren te zien wat dat geeft, hè.
1: Ik denk, allez, een beetje van, ja, dat kan Nederlands, Frans, Engels.
0: Dus alles is
1: Duits,
0: mogelijk.
1: Duits.
0: Ja. En rockmuziek?
1: Ook, maar ik heb wel zo in mijn hoofd van, het is middag.
0: Ah, ja, de mensen moeten nu eten verteren.
1: Ja, ja, dus ik, want ik hoor dat graag, maar ik denk niet dat ik dat ga durven draaien.
0: Ah, ja, oké.
1: Okay. Allee, moest het van mij afhangen? Wel, maar ja... Ik weet niet, zo de uren onder de middag, zo'n een ICDC, ik denk dat dan hun eten terug op boven komen.
0: Ja, wie weet. Als ik ooit vrij ben, want binnenkort heb ik wat vakantie, kan ik...
1: Wat? Leraars hebben heel veel vakantie.
0: Ja, maar ze zijn daar aan toe, hoor.
1: Oh, nee. Die discussie gaan we niet op. Nee.
0: Pas op, want ik ging je juist zeggen, we zoeken nog een aantal leerkrachten.
1: Hey, maar dan moet je een diploma hebben.
0: Dat is soms niet nodig. Je kunt ook nog je diploma halen terwijl je leerkracht bent.
1: Oei, oei, oei. Nee, dat gaat er niet meer in gaan.
0: Nee, zo,
1: en eerlijk, ik zou het ook niet kunnen.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ja, het is iets speciaals.
1: Nee. Allee, ik zou het niet kunnen in de zin van... zo constant met pubers. Nee.
0: Ja...
1: Allee, het zou zwaar zijn.
0: Ja, maar het is soms ook zwaar, want ik geef nu al 34 jaar les op dezelfde school en ik heb het al een beetje zien evolueren. Naar het iets mondiger zijn dan vroeger.
1: Ja, want allee, wij vroeger, wij durfden dat allemaal niet, hè?
0: Nee, moest ik ooit... een tiende zeggen van wat sommige leerlingen tegen de leerkrachten zijn. Ik had een pataat tegen mijn oor gekregen.
1: Ja. Maar ik zie dat gewoon met mijn kinderen al. Mijn oudste 24, de jongste 17. Het verschil van hoe ze antwoorden, hoe ze doen, hoe ze... Ja? Nee.
0: Ja, maar bon.
1: Swat.
0: We gaan nog wat muziek draaien. En ik heb in het kader van Nederlandstalige zangers die Frans zingen, heb ik onze Paul Severs met Je... Die hallo, ik zeg hallo. Hier laten we nog een keer Paul Severs los.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app. Android.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.

0: Adamo met Dolce Paola. En die heeft dat speciaal voor iemand geschreven. Weet jij nog voor wie?
1: Voor Paola, hè?
0: Ja, en Paola, wie was dat weer, ons Paola?
1: Ah, de koningin.
0: De koningin. Toen was ze nog geen koningin, maar het doet de ronde dat ze...
1: Ah, maar ik zit precies in school, Daniel.
0: Ja?
1: Niet te veel vragen.
0: Oei, sorry.
1: Want ik ga gebuist zijn.
0: Maar nee, ik buis niet rap.
1: Nee?
0: Nee, als je mooi glimlacht...
1: Ja, dat moet ik schijnt meer doen, hè.
0: Ja, wie heeft dat nu weer gezegd?
1: Ja, wie denkt je? Onze
0: Casalé.
1: Ja, zeg.
0: En die is aan het kijken, of wat?
1: Ik veronderstel het, want
0: anders...
1: Ja, anders
0: zou ik het niet weten.
1: Nee. Dus ja, ik ga dan een keer mooi naar hem lachen.
0: Allee, doe dan een keer, dan moet ik het zien.
1: Maar dan moet ik nu in beeld komen en dat weet ik niet, hè.
0: Ja, maar je komt net in beeld.
1: Ah, voilà, zie ik. Speciaal voor Jeremy, hè. Ik hoor niet graag Casalé.
0: Nee?
1: Nee, ik hoor liever Jeremy.
0: Ah, Jeremy dan. Voilà. Lach nu een keer schoon.
1: Nog een keer?
0: Nog een keer.
1: Voilà.
0: Voilà, had jij ook vroeger als je jong werd een lievelingscafé?
1: Ja. In Nienhoven.
0: Ja, en welke was dat? Want ik ken
1: de Roxy van vroeger.
0: Ah, dat bestaat al een tijdje niet meer, zeker?
1: Nee, en ik ging naar de markt op dinsdag. Maar ik ging niet naar de markt, ik ging naar de Roxy. Dan was dat open ook, hè. Want het mocht nog niet uitgaan, dus... Maar naar de markt mocht ik gaan. En dat was dinsdagmorgen open... Allee, middag, hè.
0: Ja.
1: En als ik dan mocht uitgaan, ging ik er ook wel.
0: En je moest nooit geen commissies voor mama meebrengen of zo?
1: Nee.
0: Voilà. hier hebben we Michel Delpech, die zingt over zijn lievelingscafé Chez Lorette.

0: Kan jij goed zingen?
1: Ik?
0: Ja.
1: Nee.
0: Nee, dan is een beetje gemeen met Hilde. Die kan ook niet zo goed zingen.
1: Oei.
0: En ze probeert dat met hart en ziel, hè. Maar het lukt niet altijd.
1: Ik niet, ook
0: nee.
1: Niet.
0: Nee, ik ook niet trouwens. Ik kan dat ook niet. Velassi, ons eerste uurtje zit er bijna op. En we gaan mijn gepaste plaat eruit. Voor dat eerste uur kun je suis venu te dire que je m'en vais van Jolemaire. Geschreven door Serge Gainsbourg.
1: Voilà.
0: Ja.

0: In het secundair onderwijs komt er binnenkort een nieuw gratis lespakket over roken en vapen. Dat wijst jongeren op de gevaren en risico's en laat hen kritisch nadenken over het gebruik van sigaretten en e-sigaretten. 5 scholen hebben het pakket al met succes getest. De lessen zijn vooral bedoeld voor het 2e en 3e middelbaar. Onderzoek heeft aangetoond dat veel jongeren rond die leeftijd beginnen met roken of vapen. Het kan in ons land tot 1,5 jaar duren voor goedgekeurde geneesmiddelen effectief op de markt komen. Dat komt vooral door lange onderhandelingen over de terugbetaling. Soms kiezen farmaceutische bedrijven er ook zelf voor om hun medicijnen niet te lanceren omdat ze niet genoeg winst kunnen maken. Zowat de helft van de ontwikkelde medicijnen komt daardoor uiteindelijk niet op onze markt. In Dilbeek is een poetsvrouw van 58 overleden nadat ze door het raam van een woning was gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Wellicht is de balustrade gebroken toen de vrouw het tapijt wilde uitkloppen. Er loopt een onderzoek. Al maar meer mensen die in de buurt van Brussels Airport wonen klagen over zware geluidshinder. Volgens veel bewoners is de situatie zelfs onhoudbaar geworden. Vorige zomer zijn de vliegroutes veranderd en sindsdien vliegen de toestellen vaker over woongebieden. De Brusselse regering wil een snelle oplossing, anders stapt ze naar de rechter. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Russische ambtgenoot Poetin ontvangen met een ceremonie in de grote hal van het volk in Peking. Beide leiders prezen hun samenwerking. China en Rusland hebben al 25 jaar een vriendschapsverdrag en willen dat verlengen. Het bezoek van Poetin duurt 2 dagen. Hij zal het met zijn Chinese ambtgenoot onder meer hebben over de internationale spanningen en over regionale kwesties. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Xi Jinping is intussen ook al uitgenodigd in Moskou. Het wordt geleidelijk droger met opklaringen bij maxima rond 19 graden. Morgen krijgen we meer zon en kunnen we 23 graden halen. Daarna wordt het al maar warmer en zonniger. Vrijdag tot 27 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemers architecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

0: Hé, voilà, zie. We zijn al in het tweede uur, hè, van
1: ja,
0: Vive
1: inderdaad.
0: La France.
1: En we hebben ook een position switch gedaan.
0: Changer de position, hè. Het is ja, het Frans, hè, Daniel.
1: Ja, ja. Allez, changer de position. Ah, voilà. On va continuer en français.
0: Bien sûr, pas de problème pour moi.
1: Ah, c'est bien.
0: Je sais pas si les gens qui nous écoutent font nous comprendre. Ça, je sais pas.
1: Ah, je ne sais pas, mais...
0: C'est pas notre problème.
1: Ben non, voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, deel 2.
0: Ja, en we gaan er eentje draaien van Wiltura.
1: Ja, inderdaad, je weet wel, in het kader van Vlamingen die in het Frans zingen, ja, hebben Wiltura, hij heeft ooit eentje opgenomen en Rudolf hoort die wel graag, kamer 501. En de Franstalige is dan chambre...
0: 502.
1: 502, ik weet niet waarom.
0: Maar... Dat gaan we wel een keer opzoeken.
1: Ja,
0: het waarom.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat zou ik een keer willen weten.
1: We gaan dat een keer aan ChatGPT vragen. Hè.
0: Of gewoon hè, in ons...
1: Oh nee, daar ga ik niet op kunnen opkomen.
0: Oké, okay, hier komt Wiltura dus met Chambre 502.

0: Oei. Ik wist dat ik eventjes fout zat.
1: Maar dat kan geen kwaad, zo leert men. Ik heb dat ook al regelmatig een keer gehad, hoor.
0: Ja.
1: We hadden daarnet een telefoontje gekregen.
0: Ja, inderdaad, van Rozeken.
1: Van ons Rozeken. Je weet, ze is één van onze grote luisteraars. En die belt regelmatig en ze vraagt toch wel dat speciaal nummertjes aan. Zo ook deze van Demis Roussos. We kennen hem allemaal van My Friend the Wind en zo, maar deze, Quand je t'aime, kende ik eigenlijk niet.
0: Ik wel.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ja, ik ken het wel. Allee, ik kan het wel, ik zou het zo zeggen, maar... Want ik denk dat dat in het Engels ook bestaat.
1: Waarschijnlijk, want die zong zowel in het Engels als in het Frans, als in het Grieks ook.
0: Ja,
1: Want ik kan mij altijd herinneren, die struizenman met zijn baard en zijn kleed aan.
0: Nu ga ik hem misschien weer een domme vraag stellen. Ik had dat beter eerst opgezocht. Maar leeft hij nog?
1: Nee, hij is overleden. En een tijdje geleden, nog niet zo verschrikkelijk lang, maar hij is al overleden. Ja,
0: oké. Hier komt hij.
1: Voilà.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Vive la France.

0: Ze hebben je allemaal gehoord, Daniel.
1: Ik heb geplaybacked, gelipsynct.
0: Gelukkig voor mij.
1: Hè? Ja, inderdaad. Ben je ooit al naar de Acropolis geweest?
0: Jammer genoeg niet.
1: Nee, ik ben er één keer geweest. Het was toen 48 graden. Het was daar pokken warm. Want een uur of twee later hebben ze een boel gesloten. Het was niet meer te doen.
0: Dat zal wel.
1: Maar het is wel heel mooi om te zien. Maar wat het nadeel is van die Acropolis, die is al eeuwen oud. En er is de laatste 20 jaar is er al meer schade aan gebeurd dan in die honderden, duizenden jaren ervoor zelf.
0: Dat is jammer.
1: Ik vind dat heel spijtig.
0: Ja, want ja.
1: Ja. Nu, van het een onderwerp naar het ander. Pour un flirt, je ferai n'importe quoi. Zou je ook alles doen voor een flirt?
0: Wat een rare vraag, Daniel.
1: Het gaat over de volgende plaat, hè?
0: Ja, dat weet ik. Pour un flirt.
1: Avec toi, je ferai n'importe quoi.
0: Nee,
1: pour
0: toch
1: un
0: niet,
1: flirt.
0: Hè. Toch niet, hè.
1: Voor een gewone flirt,
0: voor een
1: niet,
0: flirt niet. Nee.
1: Ik ook niet.
0: Voilà, we zijn akkoord.
1: Voilà. En deze werd aangevraagd door Geert.
0: Ja.
1: Dus... waarschijnlijk voor zijn Vivian.
0: Laat ons openen, ja. Dat voor haar is.
1: Tuurlijk. We hadden al een grapje gemaakt over het nu weer.
0: Oei,
1: sorry,
0: ja.
1: Geert. En Vivian. Maar het is gemeend hoor. Pour un flirt van Michel Delpech.
0: Voilà, geniet er vooral van.
1: Ja, dat ook.

0: Een heel mooie plaat van Garou, De Monde au Soleil, waar hij zijn verliefdheid en zijn problemen vertelt of vraagt aan de zon. De volgende is er eentje van Indochine, een Franse rockband, die ook iets vraagt. En die vraagt het aan de maan. Ook een heel knappe. En hij vraagt aan de maan om zijn leven beter te maken, want het gaat niet zo goed. J'ai demandé à la lune, Indochine.
1: Prachtige song.
0: Ja, hè.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvkh.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

0: En deze was dus heel speciaal voor onze collega, hè?
1: Jeremy Casale. Zou dat plaatje op zijn lijf geschreven zijn?
0: Denk het wel.
1: Ja.
0: Dat is op een heuvel, hè?
1: Ja, en eigenlijk is dat een of andere knappe madame die zegt... Ah, wacht me daar op de heuvel, ga daar wat fluiten. En ja, hij is daar blijven fluiten.
0: Ah, wel, ik dacht, het staat er nog.
1: Ja. We gaan dat een keer vragen.
0: Och, Garmin, ja. Jeremy.
1: De volgende is ook eentje op aanvraag. Ook een heel, heel mooi nummer. En als je daarnaar luistert, pakt dat wel, hoor. En ook van een collega.
0: Ja, van ons Cindyke. Heel blij dat ze luistert, hè.
1: Ja, inderdaad, met de vele anderen die aan het luisteren zijn.
0: Ja, inderdaad. En ik ga even nog reclame maken ook.
1: Ja, doe maar,
0: want,
1: het is een moment.
0: Wel, komende zaterdag ben ik samen... mag ik samen met Cindy presenteren. Dus...
1: Wauw, amai.
0: Daar zie ik wel naar uit, ja.
1: Ja, dat moet me ook een leuke combinatie zijn.
0: Goh, we hebben ooit een keer samen gepresenteerd en er is iets dat ons altijd bijblijft. Dus, over wie ging het nu weer? Allee, die zanger, Nederlandse.
1: Ja, je hebt zoveel Nederlandse zangers.
0: Allee, is redelijk koud en... Godverdorie, ik kan op zijn naam niet komen.
1: Ik kan juist maar denken aan oude André van Duin, maar dat zal het niet zijn.
0: Nee, maar is van hier, hoor. Allee, alsjeblieft, kan op zijn naam. Bon, hij was geboren in 47. En ja, we waren er zo'n beetje over aan het spreken. En zei tegen mij van... Zo teken van, lees jij dat voor? 47, oké. Okay. En ik lees het voor. Ik zeg, ja, hij is geboren in 74.
1: Ah.
0: En ze doet zo teken van... Ik zeg het toch, ik zeg 74, maar het moest dus 47 zijn. Ja, en dat blijft ons altijd bij. Ja,
1: dus een beetje dyscalculie zo.
0: Dus normaal gezien niet, maar ja, kijk. En dat was dus samen live met Cindy, dat is iets dat ons bijblijft. En nu was ze met mij aan het lachen zijn langs de andere kant, omdat ik niet meer weet over wie dat gaat. Boot zal mij te binnen schieten.
1: Maar voilà, c'est Mike Brandt.
0: Plaatje komt hier, hè.
1: C'est ma prière.
0: Speciaal voor ons, Cindy.

0: Hij zal het graag horen, die nauwen.
1: Wat ik nu ging zeggen, wil ik even zeggen. Oké, ça va.
0: Voilà. Het is stilaan tijd om afscheid te nemen.
1: Ja.
0: Het was heel leuk om met jou samen te presenteren. Ik hoop dat het zo'n beetje wederzijds was.
1: Ja, nu kan ik niet anders dan zeggen... Ja, Daniel, ja, ik vond voilà. Het ook leuk.
0: Ja.
1: Nee, ik vond het oprecht ja, leuk.
0: Tof.
1: Inderdaad.
0: Ik hoop dat we dat nog een keer kunnen doen in de toekomst.
1: Zeker.
0: Voilà, en haar gsm gaat af, zie.
1: Ah, wel, hier komt Stefan, krijg ik een melding.
0: Jij controleert hem, of
1: ja,
0: wat?
1: Ja, op live 360. Dus, ting, ting, hij is thuis.
0: Oké. Voilà. We gaan eruit met enerzijds nog een verzoekje van Hilde met Van Arno, Les yeux de ma mère. En als laatste de zus van Hilde, Marianne, die vroeg er eentje van Dalida en Gigi Lamoureuse. Tot binnenkort.
1: Tot morgen.

0: Een veertigtal pro-Palestijnse actievoerders heeft zich vanmiddag vastgeketend aan het gebouw van de UGent. Eerder hadden ze de hele ochtend het rectoraat van de universiteit bezet. Ze kropen op het dak, besmeurden muren met graffiti en saboteerden beveiligingscamera's. Omdat er ook al langer sprake was van beschadigingen en wangedrag, startte de UGent een procedure in kort geding. De actiegroep eist stopzetting van alle banden met Israëlische instellingen. Inmiddels heeft de politie alle actievoerders afgevoerd. Eén agent is daarbij gewond geraakt. Politie Westkust vraagt opnieuw extra middelen en steun van de federale politie om de trafiek met transmigranten het hoofd te bieden. Volgens het korps zijn benden mensensmokkelaars al maar agressiever tegen agenten en zetten ze zelfs ex-militairen uit Irak in om hen aan te vallen als ze een transport willen beletten. Dit jaar probeerden vanuit ons land al 33 bootjes met tientallen migranten naar het Verenigd Koninkrijk te varen. De federale politie zegt dat ze onvoldoende manschappen heeft om lokale taken ten volle te ondersteunen. In Itterbeek, deel van Dilbeek in Vlaams-Brabant, is een chauffeur van een schoolbus zwaar gewond na een botsing met een veegwagen. De man zat alleen in zijn bus. Er waren geen kinderen of begeleiders meer aan boord. De bestuurder van de veegwagen liep lichte verwondingen op. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Belgische terrorist Mohamed Bakali, die 30 jaar cel uitzit voor zijn aandeel in de Parijse terreuraanslagen in 2015, mag van de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank 6 keer op penitair verlof. Hij kan dus 6 keer, telkens voor 36 uur, de gevangenis verlaten. Het parket gaf negatief advies voor de maatregel, maar kan niet in beroep gaan. Bakali kreeg de maximumstraf omdat hij het logistieke brein was achter 6 aanslagen in Parijs en eerder een mislukte aanslag op een Thalys-trein beraamde. Er vielen in totaal 129 dodelijke slachtoffers. Stilaan meer opklaringen vanaf het westen en het kwik klimt vandaag al naar 19 graden. Vanaf morgen enkele dagen heel wat zachter en volop zon.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren, samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
5: Ik zie je.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
8: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag aan.

0: maar kan die tellen, hè? Met deur in huis vallen. Donnie Elbert en I Can't Help Myself, the Sugar Pie Honey Bunch. Hey, fijn dat je luistert. Dit is Muzikatief.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: En wij zijn er weer klaar voor, hè? 1 uur lang de grootste hits uit de jaren 60, 70 en 80. Straks trouwens ook onze 2-in-1 hit en ons nummer 1 hitfeit van de leer. Nu terug naar de jaren 80. En dat doen we met een grote madame. Hè. Dankzij de Pet Shop Boys werd dit een hele grote hit in 1989. Hier is Liza Minnelli, Losing My Mind.
2: The sun comes up, I think about you. The coffee cup,

onlangs was de film Jumping Jack Flash met Whoopi Goldberg nog eens te zien op televisie. Want dit waren ze, de grootvaders van de rock'n'roll. Dan heb ik het natuurlijk over de Rolling Stones en Jumping Jack Flash.

geef toe, na al die jaren, het heeft nog altijd wel iets. Het is zo een van die nummers die het nog altijd bijzonder goed doet op de dansvloer trouwens. Jawel, wat is er nog eens? De Golden Earring en de Radar Love. Ondertussen zijn wij aanbeland aan onze 2-in-1-hit voor vandaag. Ja, ietsje later dan dat we gewoon zijn in dit programma. We keren terug naar 1977. Want toen scoorde die Average White Band een hele grote hit met Let's Go Around Again. 20 jaar later, in 1997, zou het voor Louise een hele grote hit worden.

Dead or Alive. Dankzij de hulp van Stock Aitken of Waterman scoorden ze einde jaren 80 hun eerste grote hit, hè? Namelijk You Spin Me Round, Round, Round Like a Record. Wel, dit was een van die vele opvolgers voor deze jongens. En nu, back to the 60s. Hier zijn de Small Faces en Ichiku Park.

the ducks with a bump. They all come out.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs.

0: www.home-solution.be. Bel gratis 0800 26 004.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Le Fol de Gant, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 43 6490 of 0494 42 4675 of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

0: Nou, waar is de tijd, hè? Benny Burn, Frida en Agneta. Abba, met andere woorden. En Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Ik zou het anders kunnen verwoorden. Gimme, Gimme, Paul, met een nummer 1 hitfeit.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: Gordon Mills had in de jaren 60 supersterren gemaakt van Tom Jones en Engelbert Humperdinck. De jonge Britse zanger Raymond O'Sullivan, in 1946 geboren in Ierland, dacht dat Mills hetzelfde met hem kon doen en stuurde Mills een demo met begeleidende foto. Om op te vallen had Raymond zich laten fotograferen in een broek met korte pijpen, bretels, hoge schoenen en een grote pet. Het plan werkte en Gordon Mills tekende een contract met Raymond, onder voorwaarde dat de zanger zich voortaan Gilbert O'Sullivan zou noemen, gebaseerd op het Britse duo Gilbert en Sullivan, dat in de 19e eeuw veel succes oogste met hun komische opera's. De eerste single op Mills' eigen M.A.M.-label was Nothing Rhymed. De single kwam op 9 januari 1971 in de top 40 in Nederland en 3 weken later was het de nummer 1 van Nederland. Nothing Rhymed, Gilbert O'Sullivan.

En alhoewel het nummer nooit uitgebracht is op single, vind ik het nog altijd een van de betere nummers van de Dire Straits van het album Private Investigations. Jawel, dit waren ze nog eens. De Dire Straits en The Industrial Disease. En nu terug naar de jaren 70, meer bepaald naar 1978. Dat was de periode van die vetkuivenfilm Grease, weet je nog wel. Wel, hier zijn ze. John Travolta en Olivia Newton-John. And You're the One That I Want. Muziekatief.

Spencer Davis Group met toen nog een piepjonge Steve Winwood die we nog kennen van While You See a Chance, Take It en Valerie. Hè? Wel, dit waren ze nog eens. De Spencer Davis Group en Keep on Running. En wie kent er deze nog? Fuck!

0: Kijk, dat is nu het leuke aan dit programma. Op 1 uur tijd hoor je het mooiste uit de jaren 60, 70 en 80. Dit waren nog eens de Swinging Blue Jeans en die hippie shake. Maar ja, helaas hebben we geen tijd meer voor nog meer. Paul die zorgt zometeen weer voor de uitsmijter. Ik ben er graag weer een volgende keer. Maak er nog een hele leuke, fijne radiodag van.
1: Niemand is perfect, maar sommigen laten het wel erg merken.

0: Een veertigtal pro-Palestijnse actievoerders heeft zich vanmiddag vastgeketend aan het gebouw van de UGent. Eerder hadden ze de hele ochtend het rectoraat van de universiteit bezet. Ze kropen op het dak, besmeurden muren met graffiti en saboteerden beveiligingscamera's. Omdat er ook al langer sprake was van beschadigingen en wangedrag, startte de UGent een procedure in kort geding. De actiegroep eist stopzetting van alle banden met Israëlische instellingen. Inmiddels heeft de politie alle actievoerders afgevoerd. Eén agent is daarbij gewond geraakt. Politie Westkust vraagt opnieuw extra middelen en steun van de federale politie om de trafiek met transmigranten het hoofd te bieden. Volgens het korps zijn benden mensensmokkelaars al maar agressiever tegen agenten en zetten ze zelfs ex-militairen uit Irak in om hen aan te vallen als ze een transport willen beletten. Dit jaar probeerden vanuit ons land al 33 bootjes met tientallen migranten naar het Verenigd Koninkrijk te varen. De federale politie zegt dat ze onvoldoende manschappen heeft om lokale taken ten volle te ondersteunen. In Itterbeek, deel van Dilbeek in Vlaams-Brabant, is een chauffeur van een schoolbus zwaar gewond na een botsing met een veegwagen. De man zat alleen in zijn bus. Er waren geen kinderen of begeleiders meer aan boord. De bestuurder van de veegwagen liep lichte verwondingen op. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Belgische terrorist Mohamed Bakali, die 30 jaar cel uitzit voor zijn aandeel in de Parijse terreuraanslagen in 2015, mag van de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank 6 keer op penitair verlof. Hij kan dus 6 keer, telkens voor 36 uur, de gevangenis verlaten. Het parket gaf negatief advies voor de maatregel, maar kan niet in beroep gaan. Bakali kreeg de maximumstraf omdat hij het logistieke brein was achter 6 aanslagen in Parijs en eerder een mislukte aanslag op een Thalys-trein beraamde. Er vielen in totaal 129 dodelijke slachtoffers. Stilaan meer opklaringen vanaf het westen en het kwik klimt vandaag al naar 19 graden. Vanaf morgen enkele dagen heel wat zachter en volop zon.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancers Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 6:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 7:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
5: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
6: Ivan Plettings.

komt ook uit de film van 1996, namelijk Space Jam. Waar dus echte acteurs gemengd worden met animaties. Dat blijft fantastisch natuurlijk, die film, om daar even terug naar te kijken. R. Kelly, I Believe I Can Fly. Wel, ik ga ook door deze komende twee uurtjes vliegen met deze nieuwe driver's seat. Op deze woensdag 20 mei. Met straks Two Brothers on the Fourth Floor met Do You Know? Ja, dat is niet zo'n gekende. En deze Mink DeVille. Voilà, dat moest ik ook eventjes gewoon aan jullie nog eens laten horen. Dat fantastisch blijft klinken. Deze Damifiado Corazon. Goeie namiddag.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs.

0: met garantie.
1: www.home-solution.be.
0: Bel de gratis 0800 26 004.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

Blondie mocht ook zeker niet ontbreken hier in deze driver's seat met deze Atomic, waar ook zo een klein ritmeverschuivingje in zit. En dat blijft natuurlijk wel heel leuk om dat nog eens terug te horen. Deze trouwens ook, hè, want de groep werd genoemd naar een tropische cocktail, namelijk Mai Tai. En ja, soms gebeurt het wel eens dat een liedje een langere tijd blijft hangen. Hun debuutsingle, ja, dat was niet zo heel geslaagd, Keep On Dancing. Maar deze History, die werd toch wel iets gekender. En ik dacht van, we gaan een iets langere versie draaien dan dat we normaal gewoon zijn. Deze is iets meer dan 7 minuten, dus je mag hier weer even van gaan genieten hier in deze driver's seat. En daarna ook nog eens Rita De Neve.

0: Ja, de neven. En je kon nog even meezingen uit volle borst met de allereerste keer. Maar ik ga jullie een fragmentje laten horen waar ik straks ook iets ga over vertellen.
1: Hij ging ongelooflijk sterk, hè, Margriet?
2: Ja, heel sterk.
3: Fantastisch, ja. Mijn mond viel open.
1: Ja, een minuut. Zolang het maar je mond is die open valt, is het nog niet erg. We gaan verder nog 32 seconden.
2: Ja. Dan was ik een keer al weg, hoor.
1: De tijd loopt ondertussen wel.
3: Ik moet eerlijk bekennen, van design heb ik geen kaas gegeten. Maar toch hou ik ook wel van dingen die er heel leuk uitzien. Leuker dan gewoon standaard. En zoals Emiel dat fantastisch heeft uitgelegd, ongelooflijk. Gewoon een koffiepot. Nu, zelf drink ik geen koffie, dus ik heb ook geen koffiepot nodig. Laat ons gewoon houden bij een mooi theepotje bijvoorbeeld. Het kan een ordinair theepotje zijn of eentje met een prachtig...
0: Voilà, een fragmentje uit Zeg Eens... En het ging natuurlijk over Margriet Hermans, want daar kunnen we ook niet naast. Hè. Zij kreeg geen goed nieuws, want ze heeft namelijk een zeldzame kanker en stopt daardoor onmiddellijk met optreden. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk dat ze nu heel veel tijd kan besteden aan haar familie. Ze heeft dus de diagnose gekregen van een zeldzaam en complex neuroendocrine carcinoom. En dat is dus een agressieve en een snel groeiende vorm van kanker. In overleg met haar artsen, haar echtgenoot en ook haar dochter Celine is dus besloten dat ze met onmiddellijke ingang al haar geplande optredens en andere publieke activiteiten zal stopzetten. Er gaat ook bekeken worden welke behandelplannen mogelijk zijn om Margriet een zo lang en zo comfortabel mogelijk leven te bieden, al zijn misschien de opties redelijk beperkt. Ze had wel, en dat schreef ze ook zelf, een fantastisch leven gehad, vol liefde, vriendschap en plezier. En ze blikt met een warm gevoel terug hoe ze haar rijkelijke leven heeft mogen beleven. Met unieke en soms pittige uitdagingen, prachtige kansen, fantastische optredens, politieke engagementen en nog zoveel meer. Een leven om met veel dankbaarheid op terug te kijken. En dat is inderdaad absoluut het geval. Wij zullen Margriet natuurlijk wel het meeste herkennen aan haar zeer herkenbare lach. Daardoor werd ze ook wel heel bekend, maar daardoor niet alleen. Ze was een prachtige zangeres. Ze heeft ook in de politiek gezeten. Ze heeft aan heel wat televisieprogramma's deelgenomen. Zelf ook heel wat televisieprogramma's gepresenteerd. Dus echt ook een creatieve duizendpoot. En laten we hopen dat haar medicatie dus zal aanslaan. Ik heb een heel gevoelige plaat van haar gekozen vandaag. Margriet Hermans dus, met een vriend.
4: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ah ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd: vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
3: Hij is er.
4: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
6: Van Plettings.
7: Radio Memory.
6: Goedemiddag.

Guys and Dolls met Broken Dreams. Dromen die gebroken zijn, die misschien nooit gaan uitkomen. Mijn droom is al meerdere keren uitgekomen, dus dat is natuurlijk wel altijd heel fantastisch. Het is bijna het einde van het eerste deel van deze Driver's Seat. Ja, zo snel gaat dat uurtje. Maar straks gaan we dus weer uitgebreid het weer gaan bekijken. En soms heb je bepaalde lessen nodig als het aangaande de liefde nog eens is. Level 42, die ga ik ook nog draaien richting 5 uur met deze Lessons in Love. Tot straks.

Een veertigtal pro-Palestijnse actievoerders heeft zich vanmiddag vastgeketend aan het gebouw van de UGent. Eerder hadden ze de hele ochtend het rectoraat van de universiteit bezet. Ze kropen op het dak, besmeurden muren met graffiti en saboteerden beveiligingscamera's. Omdat er ook al langer sprake was van beschadigingen en wangedrag, startte de UGent een procedure in kort geding. De actiegroep eist stopzetting van alle banden met Israëlische instellingen. Inmiddels heeft de politie alle actievoerders afgevoerd. Eén agent is daarbij gewond geraakt. Politie Westkust vraagt opnieuw extra middelen en steun van de federale politie om de trafiek met transmigranten het hoofd te bieden. Volgens het korps zijn benden mensensmokkelaars al maar agressiever tegen agenten en zetten ze zelfs ex-militairen uit Irak in om hen aan te vallen als ze een transport willen beletten. Dit jaar probeerden vanuit ons land al 33 bootjes met tientallen migranten naar het Verenigd Koninkrijk te varen. De federale politie zegt dat ze onvoldoende manschappen heeft om lokale taken ten volle te ondersteunen. In Itterbeek, deel van Dilbeek in Vlaams-Brabant, is een chauffeur van een schoolbus zwaar gewond na een

0: botsing met een veegwagen. De man zat alleen in zijn bus. Er waren geen kinderen of begeleiders meer aan boord. De bestuurder van de veegwagen liep lichte verwondingen op. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Belgische terrorist Mohamed Bakali, die 30 jaar cel uitzit voor zijn aandeel in de Parijse terreuraanslagen in 2015, mag van de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank 6 keer op penitair verlof. Hij kan dus 6 keer, telkens voor 36 uur, de gevangenis verlaten. Het parket gaf negatief advies voor de maatregel, maar kan niet in beroep gaan. Bakali kreeg de maximumstraf omdat hij het logistieke brein was achter 6 aanslagen in Parijs en eerder een mislukte aanslag op een Thalys-trein beraamde. Er vielen in totaal 129 dodelijke slachtoffers. Stilaan meer opklaringen vanaf het westen en het kwik klimt vandaag al naar 19 graden. Vanaf morgen enkele dagen heel wat zachter en volop zon.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: is Radio Memories hitschijf van de week.
1: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

En daar bleef het dan ook bij met deze Ultimate Chaos. We hebben daarna niets meer van hen gehoord. Casanova, ja, dat is dus onze binnenkomer na de hitschijf die we ook hebben gehad op deze woensdag 20 mei, deel 2 van deze Driver's Seat. Met straks Elton John. We gaan nog even naar de film The Lion King met Can You Feel the Love Tonight. Er bestaan ook bepaalde remedies, namelijk Black Crowes en Remedy. En soms kan de jaloezie de bovenhand halen, is nooit leuk. Martin Solveig wel met Jealousy. Goeie avond.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Ivan Plettings. Radio Memory.
4: Goeie avond.

hadden de klokken ook even geluid. Welke klokken, dan moet je dan maar proberen in te beelden welke dat, dat juist zijn. Blondie en Maria hier in deze driver's seat. Ben ook volop al het weer aan het voorbereiden. Straks komt dat eraan na de machines. Maar ik wil eerst toch ook nog wel een beetje het collectieve geheugen proberen op te rakelen. Want er bestond in een bepaalde tijdsduur bestond er zo ook ergens een speciaal dansje. En dat werd gedaan door de mensen van Genesis. En dan ga je denken van, ah ja, inderdaad, dat was die plaat. Deze, I Can't

The Machines. We zaten in het begin van de jaren 80 met Don't Be Cruel. Gaat het weer zo zijn? We gaan even kijken. Vanavond zullen de laatste buien uitsterven over het oosten van het land en wordt het overal droog met vaak brede opklaringen. In het zuidoosten van het land kan er zich tegen de ochtend wat mist of laaghangende bewolking vormen bij minima tussen 4 en 11 graden. Morgen is het gedeeltelijk bewolkt met brede opklaringen, vergezeld van hoge bewolking en in de loop van de dag ook stapelwolken in het binnenland. Het blijft meestal droog. In het zuidoosten is er ook eerst wat ochtendgrijs mogelijk, maar tegen de avond klaart het dan echt overal uit. Maxima schommelen tussen 18 en 23 graden. Aan de kust zal het ietsje koeler zijn door het zeebriesje. Daar wordt het 17 graden. Vrijdag is het droog en zomers met veel zon en hooguit enkele stapelwolkjes in de namiddag. Maxima schommelen tussen zo'n 23 en 27 graden. Dus ja, vrijdag begint het al, hè. Zaterdag zal de dag ook zonnig beginnen. In de loop van de dag zou er wel meer bewolking verschijnen, maar blijft het normaal gezien wel droog. In het noordwesten zou er 's avonds mogelijk wat neerslag kunnen vallen. En boven het Ardennes relief is er misschien een bui of een onweersbui ook niet uitgesloten. Het wordt zeer warm met maxima tussen 23 en 28 graden. Zondag blijft het ook wellicht overal droog. Misschien wat stapelwolkjes. En ook nog altijd boven de Ardennen een bui of een onweersbui. Dat mogelijk is bij temperaturen tussen 20 en 27 graden. En maandag ook veel zon en temperaturen tussen 20 en 27 graden. En nu heb ik nog eens OMD met Locomotion.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haalt het. Met meer dan 30 jaar ervaring.

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Plattings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

meer dan zeker haar muzikale strepen verdient. Wat blijft toch altijd mooie muziek, Donna Summer. This time I know it's for real. Wees maar zeker dat het echte muziek is hier bij Radio Memory. Lauryn Hill, die kwam echt in de spotlight wanneer zij dus ook te herkennen was aan haar prachtige stem en verschijning in de tweede Sister Act film. Hier hebben we haar

McNeil, Ain't That Just The Way. En ik hoop dat jullie van mijn manier genoten hebben van mijn programma Deze Driver's Seat. Morgen een nieuwe afspraak om 4 uur, dan zijn we ook al donderdag. En ik laat jullie met ook weer een hemelse held, namelijk David Bowie. En hij heeft het nog over deze China Girl. Tot morgen met hier een nieuwe Driver's Seat.

De PS-schepen voor huisvesting in Anderlecht ligt opnieuw onder vuur. Uit onderzoek door de openbare omroep blijkt dat de man Lofti Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente voortdurend beïnvloedt, gelijkgezinde voorrang geeft en andere boycott. Mostefa leidt ook de sociale huisvestingsmaatschappij in Anderlecht, die eerder al negatief in het nieuws kwam door fraude en financieel wanbeheer. De stad Aalst heeft na geheime stemming zijn algemeen directeur Wim Leerman met onmiddellijke ingang ontslagen. De man was 13 jaar in functie en 8 jaar geleden kandidaat provincie-gouverneur. Hij kwam toen als sterkste uit de selectie, maar zag de functie naar Carina van Kouter gaan. Leerman trok toen zelfs naar de Raad van State tegen die beslissing. Wat er nu heeft gespeeld is onduidelijk. Het stadsbestuur wil niet communiceren over de beslissing. Belgen hebben vorig jaar samen 32 miljoen reizen gemaakt met minstens 1 overnachting. Dat berekende

0: statistiek bureau Stadbel. 3 op 10 reizen vonden plaats in eigen land, met de kust en de Ardennen als traditionele koplopers. Het overgrote deel van de trips was buitenlands, met Frankrijk als populairste bestemming, gevolgd door Nederland en Spanje. In Toulon in het zuiden van Frankrijk zijn een vrouw van 38 en 3 jonge kinderen dood aangetroffen bij een flatgebouw. Ze stierven alle ter plaatse. De kindjes waren tussen 3 en 6 jaar oud. De vrouw, met in totaal 7 kinderen, was al een tijdje erg depressief. Volgens de politie gaat het om een wanhoopsdaad. Onze landgenoot David Goffin zal zondag niet aantreden op de hoofdtabel op Roland Garros. In de 2e van 3 kwalificatierondes verloor hij van de Brit Samuel in 3 sets. Goffin kreeg na afloop een staande ovatie van het publiek. Hij nam 14 jaar op rij deel aan het gravel-toernooi, dit jaar met een wildcard. Goffin is 35 en bezig aan zijn afscheid. In rit 11 van de Giro heeft de Ecuadoriaan Jonathan Narváez zijn 3e etappezege gepakt en al de 4e voor zijn ploeg UAE. Hij klopte zijn medevluchter de Spanjaard Mas in een sprint met 2. De Portugees Eolalio blijft leider. Brede opklaringen vanavond en overal droog. Vannacht vrij zacht tot 11 graden. Morgen halen we 21 graden.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Hilde Bruineel.

0: woensdag 20 mei 2026. Welkom in de Muziekdoos. Mijn naam is Gille, ik ben erbij tot en met 8 uur. En je krijgt je meest populaire muziek te horen. Ik heb zo zin om even terug te gaan naar de jaren 80, 90 en 2000. Zo. Ja, mijn jeugdjaren een beetje.
1: Allee, je

We begonnen al met een kanjer van een plaat, niet minder dan Safri Duo en Playdrive. En dan nu deze Silver, Turn the Tide. Wat hun natuurlijk een hele nummer 1 opbracht. En onze Geertie belde en zei van ja, we gaan eens plaatjes aanvragen van de jaren 80. En dit is er eentje van. De roep is Paul Jong. En come back and stay. Tegen jullie ook zeggen van kom terug, kom bij ons. En blijf bij ons. Ook nog een woordje van dank aan al onze vorige collega's de afgelopen uren. Het waren allemaal toppertjes.

Paul Young werd geboren in het Engelse Bedfordshire in 17 januari 1956. En hij doet het nog altijd goed. Allee, zijn platen toch alleszins. Hij leeft nog altijd, dus hij zal ondertussen al een iets, ja, toch tegen de 70, over de 70 zijn. Dus een hele mooie plaat van hem was Come Back and Stay, gevraagd door onze Geert. En wat dacht je van deze? De formatie ABBA, die hoef ik je niet te leren kennen. Het is alleen de vraag, welke draai ik vandaag? En dat is heel moeilijk, echt heel moeilijk, want ze hebben zoveel nummers. Vertel jij me het. Ondertussen ga ik vannacht op zoek naar een man. Gimme, gimme, man. Je kan nog altijd bellen, 0266-99660. En daar kan je jouw verzoekprogramma of verzoekmuziek aanvragen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagsshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
3: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagsshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
4: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

Marisa, samen met ons prachtige sterren, die een hele mooie carrière tegemoet gaat. Vleugels van de Wind. En de volgende draaien we heel speciaal voor Margriet Hermans. Het is een plaatje van haarzelf, maar wij willen haar steunen met deze, een vriend. No.

Wel, ik hoop dat ze beseft, Margriet, dat ze ook niet alleen is. Dat ze ook heel veel vrienden heeft. En dit is zoals eigenlijk een Britse electropopband die begin de jaren 80 in Engeland, Duitsland en Nederland een aantal top 10 hits haalde. Met als zangeres Lucien Moyet en als synthesizer Vince Clarke.

0: you very much today.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Ah ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
4: Hij is er.
5: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
5: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
7: Android.
8: Radio Memory.
1: Goeie avond.

Hij is speciaal aangevraagd door onze eigen Daniel, deze van de Bengals. En Walk Like an Egyptian. Ik weet nog dat de clip erbij heel raar was. En weet je wat je nu moet doen? Je moet me bellen. Luister maar wat ze zegt. Ons Blondie die heeft er een liedje van gemaakt. Met een heel toepasselijke titel. Call me. Mijn nummer is 0266 99660.

Debbie Hall, aka Blondie. Call me. Als jij me belt, dan doe ik dit. Dan stuur ik je een engel. Die engel is afkomstig van Mieke. Muziek uit de jaren 80. Maar onze goede oude Nederlandstalige muziek niet vergeten, zeker, hè? Want Franske zou me nogal op de vingers tikken, moest zij het horen. Hier is Mieke.

0: Voilà, de eerste goede pinten zijn al binnen, zie. Van onze Rudolf. Een plagpraat van Mieke, zegt hij. En daarom stuur ik jou een engel. En dit is Sanseveria. Je kent ze zeker en vast. Zo dadelijk sluiten wij het uurtje af met Bonnie Tyler en The Total Eclipse of the Heart. Mijn trouwslouw ooit. Maar eerst gaan we luisteren naar deze. In de straten van mijn dorp.
1: In de straten van mijn dorp, zo'n 50 jaar terug. Je zal het met me eens zijn, ging het leven minder vlug. De auto van de melkman was ons enige gevaar. Dat is het mooie

De PS-schepen voor huisvesting in Anderlecht ligt opnieuw onder vuur. Uit onderzoek door de openbare omroep blijkt dat de man Lofti Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente voortdurend beïnvloedt, gelijkgezinde voorrang geeft en andere boycott. Mostefa leidt ook de sociale huisvestingsmaatschappij in Anderlecht, die eerder al negatief in het nieuws kwam door fraude en financieel wanbeheer. De stad Aalst heeft na geheime stemming zijn algemeen directeur Wim Leerman met onmiddellijke ingang ontslagen. De man was 13 jaar in functie en 8 jaar geleden kandidaat provincie-gouverneur. Hij kwam toen als sterkste uit de selectie, maar zag de functie naar Carina van Kouter gaan. Leerman trok toen zelfs naar de Raad van State tegen die beslissing. Wat er nu heeft gespeeld is onduidelijk. Het stadsbestuur wil niet communiceren over de beslissing. Belgen hebben vorig jaar samen 32 miljoen reizen gemaakt met minstens 1 overnachting. Dat berekende statistiekbureau Stadbel. 3 op 10 reizen vonden plaats in eigen land, met de kust en de Ardennen als traditionele koplopers. Het overgrote deel van de trips was buitenlands, met Frankrijk als populairste bestemming, gevolgd door Nederland en Spanje. In Toulon in het zuiden van Frankrijk zijn een vrouw van 38 en 3 jonge kinderen dood aangetroffen bij een flatgebouw. Ze stierven alle ter plaatse. De kindjes waren tussen 3 en 6 jaar oud. De vrouw, met in totaal 7 kinderen, was al een tijdje erg depressief. Volgens de politie gaat het om een wanhoopsdaad. Onze landgenoot David Goffin zal zondag niet aantreden

0: op de hoofdtabel op Roland Garros. In de tweede van drie kwalificatierondes verloor hij van de Brit Samuel in drie sets. Goffin kreeg na afloop een staande ovatie van het publiek. Hij nam 14 jaar op rij deel aan het gravel-toernooi, dit jaar met een wildcard. Goffin is 35 en bezig aan zijn afscheid. In rit 11 van de Giro heeft de Ecuadoriaan Jonathan Narváez zijn derde etappezege gepakt en al de vierde voor zijn ploeg UAE. Hij klopte zijn medevluchter de Spanjaard Mas in een sprint met twee. De Portugees Eolalio blijft leider. Brede opklaringen vanavond en overal droog. Vannacht vrij zacht tot 11 graden. Morgen halen we 21 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.

Cultura en je kreeg ineens de tweetalige versie van Het kan niet zijn of La vérité. Ja, dat is wel een groot verschil, hè? De waarheid en Het kan niet zijn ligt toch ver van elkaar. Goed, ik moest nog een plaatje draaien en dat was aangevraagd door ons Anneke. En Anneke die zegt, ja, ik zou een keer willen teruggaan naar mijn jonge tijd. En dan, in mijn jonge tijd was het Bruce Springsteen. Ja, wat weten we van die man? Hij is geboren op 23 september 1949... In Amerika is hij geboren, terwijl zijn ouders, zijn vader was eigenlijk Iers-Nederlands en zijn moeder was Italiaanse. Dus ja, ik weet niet welke nationaliteit die man allemaal had, maar hij is geboren in Amerika zelf, in New Jersey. En hij heeft vanaf de jaren 60 eigenlijk hele leuke muziek gemaakt. Nu, Anneke vroeg een plaatje. To get tougher than the rest, ze zegt... Al de platen worden al genoeg gedraaid, dus deze. U vraagt mij draaien. Dat is nog altijd ons motto. Voor de rest kan je nog bellen 02 66 99 660.

Het is een ander muziekje, een hele mooie plaat van, ja, wat wij noemen hem, de Bos. Niemand minder dan Bruce Springsteen, Tougher Than The Rest. En de volgende werd aangevraagd door niemand minder dan onze Rudolf. En hij gaat een keer op de Engelstalige tour met deze Milo en My Lucky Day.

aardig geluidje, deze Malo. En Be My Lucky Day. Nog eens even, die belde ook. En die belde heel speciaal voor een plaatje voor Katrientje. Want hij had zaterdag zeker naar je luisteren, Katrien. En hij had gehoord van Amber dat je een beetje pijn had in je, of boven je oor. Dus hij was een beetje in paniek. En hij wenst u zeker veel beterschap. Dat krijg je ook van mij natuurlijk. En hij had graag een Frans plaatje. Wel, ik heb deze gekozen. Het is een hele mooie. Claude Barzotti.

0: Heel speciaal aangevraagd door onze Kevin voor Katrien. En hij gaat zaterdag zeker luisteren naar Katrien. Zeker en vast, hè, maar hij gaat u niet vergeten. Het plaatje van Claude Barzotti en Madame. En wat u daarnet niet heeft gekregen, dat krijgt u nu.
1: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week. Hey.

Zo heb je meteen mee onze nieuwe hitschijf van de week. Yves Segers en Allemaal. Misschien heb je wel iets zo van, ik ken dat teuntje ergens van. Dat zou kunnen. Haha. Nog eens een goeie oude boegie. Ik heb dat voor het zaterdag gemerkt dat de mensen toch nog heel graag boegie dansen. En daarom deze plaat van Millie Jackson. And my man, he's a sweet man.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: Bel gratis 0800 26 004.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

Een gouden ouwe van Engelbert Humperdinck. Het Spaanse ogen. Van die donkere zo. Ja, ja. Gevaarlijk voor de mannen, hè. Spanish Eyes. En de volgende werd aangevraagd door niemand minder dan ons Franske.

speciaal aangevraagd door ons Franske, deze plaat van John Terra. En iemand heeft je pijn gedaan. Wij gaan meedansen en zingen met The Fairy Tale van Dana.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvka.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Radio Memory. Goedenavond.
3: Ik heb het zo vaak moeten horen. Heb jij nog steeds geen vriendin?

En dat is te jong om stil te zijn. Sammy Moore. En dat was Hou me vast. Het is werd aangevraagd door onze Johan uit Herzelen.

0: De prachtige stem van Caroline. Caroline Curtis is het eigenlijk. Samen met Dave Edmonds. Die ook een hele mooie stem heeft. En Baby Ride Easy. Een plaatje uit 1980.
1: De grootste hits. Radio Memory. De mooiste muziekmix.

Voilà, daarmee weet het. Ella Estelle en James Brown is dat. Vanavond, ja, moet ik een beetje losrukken van mijn gewoonte muziek. Moet buiten uit mijn comfortzone gaan. Want ik heb veel mensen die zeggen van, wat draai die zo moderne. Allee, vooruit. En deze is speciaal voor onze Erik van Katrien. Allee, voor Katrien ook natuurlijk. Charlotte de Wit en Enrico Sangluano. The Age of Love. Daarmee is mijn programma ten einde gekomen. Ik zeg alvast bedankt om te luisteren. Maak nog veel plezier met de komende collega's. En eerst en vooral na mij is dat... even kijken in mijn agenda. Donnie de Groot, dacht ik, met... Donnie de Groot met The Music Machine. Ook een superprogramma. Gevolgd door Remy Belaert door de jaren heen. Tussen 9 en 11. Nog heel veel te luisteren. Veel plezier. En ik zeg alvast tot vrijdag.

De PS-schepen voor huisvesting in Anderlecht ligt opnieuw onder vuur. Uit onderzoek door de openbare omroep blijkt dat de man Lofti Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente voortdurend beïnvloedt, gelijkgezinde voorrang geeft en andere boycott. Mostefa leidt ook de sociale huisvestingsmaatschappij in Anderlecht, die eerder al negatief in het nieuws kwam door fraude en financieel wanbeheer. De stad Aalst heeft na geheime stemming zijn algemeen directeur Wim Leerman met onmiddellijke ingang ontslagen. De man was 13 jaar in functie en 8 jaar geleden kandidaat provincie-gouverneur. Hij kwam toen als sterkste uit de selectie, maar zag de functie naar Carina van Kouter gaan. Leerman trok toen zelfs naar de Raad van State tegen die beslissing. Wat er nu heeft gespeeld is onduidelijk. Het stadsbestuur wil niet communiceren over de beslissing. Belgen hebben vorig jaar samen 32 miljoen reizen gemaakt met minstens 1 overnachting. Dat berekende statistiekbureau Stadbel. 3 op 10 reizen vonden plaats in eigen land, met de kust en de Ardennen als traditionele koplopers. Het overgrote deel van de trips was buitenlands, met Frankrijk als populairste bestemming, gevolgd door Nederland en Spanje. In Toulon in het zuiden van Frankrijk zijn een vrouw van 38 en 3 jonge kinderen dood aangetroffen bij een flatgebouw. Ze stierven alle ter plaatse. De kindjes waren tussen 3 en 6 jaar oud. De vrouw, met in totaal 7 kinderen, was al een tijdje erg depressief. Volgens de politie gaat het om een wanhoopsdaad. Onze landgenoot David Goffin zal zondag niet aantreden op de hoofdtabel op Roland Garros. In de 2e van 3 kwalificatierondes verloor hij van de Brit Samuel in 3 sets. Goffin kreeg na afloop een staande ovatie van het publiek. Hij nam 14 jaar op rij deel aan het gravel-toernooi, dit jaar met een wildcard. Goffin is 35 en bezig aan zijn afscheid. In rit 11 van de Giro heeft de Ecuadoriaan Jonathan Narváez zijn 3e etappezege gepakt en al de 4e voor zijn ploeg UAE. Hij klopte zijn medevluchter de Spanjaard Mas in een sprint met 2. De Portugees

0: Eulalio blijft leider. Brede opklaringen vanavond en overal droog. Vannacht vrij zacht tot 11 graden. Morgen halen we 21 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
6: Danny de Groot.
8: Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upside down.

Typisch jaren 80 toch? Uit 1985, I Write a Letter from My Heart. De liefdesbrief die ons hier nog eens werd voorgelezen door Steve Allen, de Engelse zanger. Het komt eigenlijk ook nog uit de tijd dat we zelf de plaatjes allemaal konden meezingen. Want op de B-kant van die vinylplaatjes werd toen de instrumentale versie gezet. Zodanig dat wij ons konden wanen dat we zanger waren. Dit is een uur lang de Muse.

Zalishik en Alekaleert, die Jim Diamond. Hier nog bij PhD in I Won't Let You Down. Ja, die Jim Diamond, die scoorde inderdaad nadien ook nog een solo hit. En wat voor een, I Should Have Known Better. Een uur lang de grootste hits, de hits die jij bepaalt. Laat me eens weten met welk plaatje ik u een plezier kan doen. Stuur het even door via mail, degrootstehits@gmail.com. Every time

0: Dankjewel, Peter aan de saxofoon, dames en heren.
1: Schoon toch, hè? Puur Belgisch en vooral volledig live. Clouseau, ik wil niet dat je weggaat. De kans is meer dan groot dat u het plaatje zelf al heeft luidkeel staan meebrullen in het Antwerpse Sportpaleis, het hedendaagse Afasdome. De grootste hits, elke week weer een uur lang. Dit is The Music Machine, met nog meer live werk. Dit keer komt het van Joe Cocker.

0: Jeff Christian.
1: Kauwe Rillingen, Joe Cocker's en You Are So Beautiful. Nou, ik weet niet of dit plaatje ook Mark Kauwe Rillingen bezorgt, maar hij vroeg ons wel het plaatje om nog eens te draaien. One Step Away From You, destijds merendeel uitgebracht als 7-inch of 12-inch. Je krijgt van mij wel de single-edit.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond. Danny de Groot.

is een man die eigenlijk bekend raakte dankzij de commercials voor Levi's 501. Maar toen bleek dat hij ook nog eens kon zingen, werd hij een klein beetje in de rug geduwd door Madonna die hem lanceerde. Nick Kamen hier bij ons met Lovin' You is Sweeter Than Ever. Daarvoor zat nog Michael Jackson in de Music Machine. En als jij nog zoiets hebt van, hé, waarom draai je mijn favoriete plaatje niet eens? Wel, laat het me gewoon weten wat het is. Stuur het even door via mail, degrootstehits@gmail.com. Ondertussen, Curtis Tigers.

Groeide op in Huizingen als het voorlaatste kind van een gezin van zeven. Op college in Halle volgde hij 5 jaar avondlessen piano en kocht er ook zijn eerste gitaar. Op 17-jarige leeftijd werd Paul Severs gevraagd om leadzanger te worden van The Criminals, een lokaal bekende groep met een voormalig Engelstalig repertoire. Manager van The Criminals was destijds Pater Pax, Wim de Rooij, die hem later in contact bracht met Sylvain Tak, die zijn nieuwe manager wordt. En ja, de rest is eigenlijk geschiedenis. Bij ons nog eens geen wonder dat ik ween. De grootste hits, een uur lang, elke week weer. En als we spreken over de grootste hits, dan mag je deze zeker en vast niet vergeten. Het is de man die vooral bekend werd door andere nummers. Standing in the Rain bijvoorbeeld of Love is in the Air. Maar vergeet ook deze niet. Lost in Your Love. Dit is John Paul Young. I'm lost.

goed toch, hè? Volledig a cappella. Een plaatje inzingen zonder één of ander instrument te gebruiken. The Flying Pickets, hun handelsmerk in deze Only You. Ik neem u nu nog eens mee naar 1997. The Brothers Hanson in The Music Machine met Mbap.

Dit maakte die mannen, de Brothers Hanson, Isaac, Taylor en Zach, hier bij ons met Mbap. Ja, het is nu niet dat ze geen plaatjes hebben uitgebracht. Ik dacht zelfs 6 tot 7 albums, waarvan de laatste 4 in eigen beheren. Misschien was dat wel de verkeerde keuze, maar wie zal het zeggen? Zeg, fijn dat hem weer aanstond op de Music Machine. Een uur lang, telkens weer de grootste hits. Volgende week zit ik hier weer. Voor vandaag laat ik u met Chris Rea en Shirley Bassey. Dit is La Passione.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week. Hey.

Amerikaanse groep die het meest succesvol was in Europa in de jaren 80. We begonnen dit uur met hun grootste. Dat was hun eerste notering bij ons. En ook eveneens hun enige nummer 1 uit 1986. The Promise You Made. Dat waren Cock Robin. Door de jaren heen. Ik ben Remy Belaert. Drie nummers krijg je te horen uit een hitlijst van ver vervlogen tijden. We gaan naar mei 1961. Verder mag je natuurlijk nog grote hits verwachten van Billy Ocean, Polanka, Teddy Swims, Extreme, Technotronic, Abel, Alex Warren, Donna Lewis, The Babies enzovoort. Gewoonweg het allergrootste, het allerbeste van vroeger tot zelfs vandaag. En al jaren vormen ze de vier vrolijkste muzikale mannen in Vlaanderen, de Romeos. Het is de afgelopen periode op platengebied wat rustiger geweest, maar ze zijn...

vandaag nog op vele zenders te horen krijgt. Love Really Hurts Without You. Daarmee maakten we kennis in 1976. Er volgde een reeks, waaronder ook deze. We gingen met Are You Ready naar zijn hitjaar 1980. En onze top 40 van dit uur was een periode dat er één per maand was. Zo ook in 1961. We bekijken deze van de maand mei. En Paul Anka was toen de hoogste nieuwkomer op 21 met Tonight, Love Me Tonight.

Vierdaagse te horen. En dan mag deze 24-jarige Amerikaan Teddy Swims niet worden vergeten. Op jonge leeftijd kwam Teddy via zijn vader in contact met grootheden als Marvin Gaye, Stevie Wonder en Al Green. Wij draaiden net zijn allernieuwste Mr. Know It All. We draaien ze hier 2 aan 2, de bekende hits. En zometeen gaan we een stevige draaien, maar eerst even wat rustig met Amerikaanse Extreme. Ze zijn bij ons populair geweest tussen 1990 en 1992 met 4 hits op rij, waarvan die ene een nummer 1 werd. Een mooiste en een blijver. More than

eind de jaren 90 tot begin deze eeuw kwam de elektronische dansmuziek, ofwel de beginperiode van computergestuurde muziek, op ons af. De populairste Belgische danceformatie die het internationaal maakte is Technotronic. Ze scoorde vooral met deze bijzonder goed. Dat was Pump Up The Jam. En ook tijd voor Nederlandstalig. En daarmee reizen we af naar het Nederlandse Breda, waar in 1997 de popgroep Abel werd geboren. De jongens wisten één verstaanbare megahit neer te zetten. 6 weken op 1 in 2000 onderweg.

Hedendaagse artiesten laten als hobby voor het eerst van zich horen op het platform TikTok. Voor een beperkt aantal is dit de springplank naar het grote succes. Eentje daarvan is Alex Warren, in een paar jaar uitgegroeid tot een ster van de hedendaagse muziek. Net voor deze nieuwste, weliswaar eentje met toch wel een bijzonder rare titel. A Fine Place to Die. Naar de hoogste stijger uit onze hitparade van dit uur, mei 1961, de Marshals. Ze stegen maar liefst 14 plaatsen van 18 naar 4. De typische sound van de

Blight, Donna Lewis. En begon bescheiden te zingen en spelen in cafés. Eerst in haar eigen wereld. Later trok ze door Europa. Tot ze in 1996 een nummer schreef die een breed publiek aansprak. De song kwam uit en werd een hit. I Love You Always Forever. Helaas was het bij ons haar enige. En hoort Donna zo'n beetje bij de eendagsvliegjes. Ondanks hun wat kinderlijk klinkende naam, The Babies, was deze Britse band in de jaren 70 bijzonder succesvol. Het populairst waren de jongens in de States. Drie keer scoorden ze bij ons met de 1977 hun grootste Isn't It.

0: zij evenwel zonder grote successen muziek uit. Het is al even geleden, maar hij is terug en brengt ons een zomersgevoel mee. Met de Spaanse titel en het Nederlandstalig nummer Mor Amor Por Favor. De nummer 1, mei 1961, die komt eraan. Maar dat doen we niet vooral eer te kijken hoe de top 3 eruit zag. Op de derde plaats Buzz Clifford met de Babysitting Boogie. Hij is tegen eentje van 4 naar 3, 8 weken genoteerd. Elvis Presley, hij moest helaas de eerste plaats verlaten, kwam op 2 terecht, 12 weken met Surrender. En de nieuwe nummer 1 is tegen eentje, kwam van 2, 8 weken genoteerd, instrumentaal voor The Wheel.
1: Hier is hij, de nummer 1 uit de top 40 van toen.

Op zijn 72e is Bruce Hornsby nog steeds muzikaal bezig, maar niet meer in een stijl die een ruim publiek aanspreekt. Een beetje eigenzinnig. In 1986 haalde hij zijn meest bekende binnen. Dat was The Way It Is. En The Way It Is, dat is ook het einde van het eerste gedeelte van Door de Jaren Heen. Je hebt nog een uurtje te goed. Blijf gewoon naar luisteren. De mooiste muziek krijg je hier te horen. Dag en nacht. Tot zometeen.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier. De gouden hits van gisteren.
0: En de toppers van vandaag.
1: Je hoort ze allemaal bij Remy Belaert.
0: In Door de Jaren Heen.

Ja, ja, vrolijke muziek die ons meteen doet terugdenken aan die zomer van 1963. Zelf was ik er toen pas 5, maar deze jukeboxhit, het is altijd bijgebleven. Dat was een toen nog piepjonge Cliff Richard met het onvergetelijke Lucky Lips. Leuk dat je luistert naar Door de Jaren Heen met Remy. En dit uur kiezen we als hitlijst deze van 25 mei 1991 voort. Wat lekkere gouden oude en nieuwe, gewoonweg de herkenbare van toen en nu, dat krijg je te horen. Verstaanbare muziek, zowel uit Vlaanderen als Nederland, komen aan bod. Met deze bezoeken we de Sterren NL Top 25. Samantha Steenwijk samen met Wesley Bronkhorst. En daar ligt je goed.

50 is er ondertussen in mijn ogen nog piepjong. Op haar 7e was er reeds te zien op de Franse tv. Op haar 15e was Jo Le Taxi haar eerste, waarvan er meer dan 3 miljoen van over de toonbank gingen. Knappe Vanessa Paradis werd zelfs door Chanel gekozen om een parfum coco te promoten. Met de muziek zakten we af naar 1992 aan Be My Baby. En wat een mooie nieuwkomer hadden we op 25 mei 1991. De eerste uit 3 uit de top 40 van toen. Fading Like a Flower van de Zweedse Roxette komt nu binnen op plaats 32. 8 zou de hoogste plaats worden.

De groten van jaren geleden en vandaag samen op één song. Deze twee namen doen het over de generaties heen. De ster van vorige eeuw, Madonna. En de ster van vandaag, Sabrina Carpenter. Als duo kreeg je net een eigen tijdje te horen. In de stijl van vandaag, Bring Your Love. We draaien zich hier 2-2. En met deze gaan we naar de 80s met het Britse pop-rock duo Wax, bestaande uit Graham Goldman en Andrew Gold, die in de jaren 70 deel uitmaakten van de formatie 10cc. Als duo zijn ze vooral verbonden gebleven aan Right Between the Eyes en hun grootste A Bridge

begonnen als zanger bij de Amerikaanse R&B groep New Edition, Bobby Brown. Die tussen 1992 en 2006 was getrouwd met zangeres Whitney Houston. Maar daar bleef het niet bij. Bobby heeft 7 kinderen bij maar liefst 4 verschillende vrouwen. Wie doet beter? Who can play that game? Dat was er een uit 1994. Vlaanderens grootste mogen we nooit vergeten. Tot bekend werd dat de ziekte van Alzheimer stilaan zijn leven ging bepalen, ging Wiltura door. Denk dat we een paar dagen nodig zouden hebben om zijn Hanse repertoire af te spelen. We houden het vandaag.

Zeezandpoort 20 en verraste ons vorig jaar voor de eerste keer met Die on this Hill, die een welverdiende derde plaats kreeg in de Ultra Top 50. Opvolger The Visitor deed het minder. Hopelijk voor Jenna Spyro mag ze terug bovenaan komen met deze nieuwe Material Lover. Leuk dat je bij ons bent. Ik beloof het, je krijgt hier nog heel wat herkenbare hits te horen. De beste muziek door de jaren heen. Zijn vader trad ooit nog op als zanger bij de 60s groep The Tremolos. Zoon Chesney House werd songwriter, acteur en zanger. Vandaag is hij de tweede uit drie uit de top 40 van toen. Op 25 mei 1991 steeg The One and Only van 12 naar 7. 5 plaatsen winst en 5 weken stond hij daarmee in de top genoteerd.

in de tijd bracht Elvin Bishop door in armoede. Op een boerderij zonder stroom of stromend water. Hij is blank, maar raakte verzeild in de zwarte muziek. Waar hij als een van de weinige blanken werd aanvaard. Zijn grootste bij ons scoorde in 1976. Met deze Fool Around and Fall in Love. Dit is nog steeds door de jaren heen. En deze jongens waren de pioniers van de progressieve rock en symfonische muziek. En altijd populair gebleven bij vele iets minder jonge luisteraars. Van de 5 leden zijn er momenteel nog 3 in leven. Bij het ruime publiek is Another Brick in the Wall de bekendste gebleven voor Pink Floyd. Oh.

0: singles uitgebracht voor zijn doorbraak in 2011. Een super lange nacht stond meerdere weken op één. Daarna bleef hij een regelmatige gast in de Vlaamse top 30. En David heeft een nieuwe. Ik kan het niet geloven. En van nu naar oud, naar 25 mei 1991. De top 3 overlopen we. En de nummer 1, die gaan we voor u gaan draaien. Op de derde plaats, van 5 naar 3 gestegen. 2 plaatsen winst, 7 weken voor Timmy T. En One More Try. R.E.M. met Losing My Religion. Die stegen 2 plaatsen van 4 naar 2. En stonden daarmee 8 weken genoteerd. 11 weken in de top 40. En blijven staan op de eerste plaats. Die 25e mei 1991. De Scorpions en Wind of Change.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit 3 uit de top 40 van toen.

en smaak uiteraard. Maar ik vond het een fantastisch mooie nummer 1. Die 25e mei 1991, de Scorpions en The Wind of Change. En deze waren een van de succesvolste groepen, eigenlijk een duo tussen 1982 en 1986, de Britse Wham. Hun kersthit Last Christmas is in de loop der jaren tot op heden maar liefst 16 keer heruitgebracht. Hun grootste waren Wake Me Up Before You Go Go, The Age of Heaven, dat waren twee nummer 1 hits. En Freedom, die kwam op de tweede plaats terecht in 1984. Dit was de Door de Jaren Heen. Blijf luisteren naar onze overige programma's. Volgende week zijn we natuurlijk...

Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.